Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Kon je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsuit Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1. De nummer 1. In Nederlandstalige

0: Het was Frank van Etten. Goedemorgen allemaal, het is 1 minuut voor 6 en dat betekent 1 minuut voor de ochtendshow. Marcel in de morgen, we gaan hem zo beginnen met een uur lang verzoekplaten. En je mag je verzoekplaatjes aanvragen in onze app NPO Luister. Je stuurt ze maar in. Leuke, gezellige liedjes, dat willen we wel. Het is al vrijdag natuurlijk, super vrijdag. Dus een beetje uptempo, een beetje, kom op, een beetje sfeer erin. Laat weten waar je zin in hebt. En wellicht zetten we zometeen na het nieuws jouw plaat op. Want ik ben nog blanco, jongens. Kom maar door.
1: Apro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer.
0: Oh.
3: Dit was het NOS Journaal.
0: Dat is wel lekker. Dat het iets
2: Marcel de Vries
0: warmer gaat worden. Daar hou ik nog van, mensen. 2 over 6. Goedemorgen richting je weekend. Lekker verzoekplaatjes draaien. De eerste is voor Claudio, 61. In de blote kont van Mooi Wark. De

0: die draaiden we voor Ria. Ria, gefeliciteerd. Dit was je verzoekplaat.
1: En Marcel, wat ga je zo meteen voor ons draaien?
0: Dat is een goede vraag. En meestal zou ik zeggen, van, dat is voor jou een vraag van mij weet. Maar ik weet het ook niet, want ik ga het even aan jou teruggeven. Als luisteraar, je mag namelijk kiezen. Ik heb weer twee verzoekplaatjes uit de box gehaald. Dat zijn er wel weer heel veel leuke liedjes die worden ingestuurd. Willy die komt met een hele mooie suggestie. Mooi najaarsliedje van André Hazes.
2: De

0: van André Hazes labelen we even met cijfer 1. Dan heb ik hier nog een verzoekje van Herman. En Herman wil deze.
1: Maar komt dat wij straks in de hemel altijd bij elkaar kunnen zijn.
0: Nou, die spreekt voor zich. Dat is Jeroen van Zelst en jouw liefdewens. Dat is dan nummertje 2. Laat even weten waar je zin in hebt. NPO Luister, kun je even het cijfer 1 of 2 even deponeren, droppen. Dus een 1 voor Hazes of een 2 voor Jeroen van Zelst.

0: bijzonder een goedemorgen, Marcel Klaproosje, Tinia Schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè?
1: Yo.
0: Greenkeepertje, on tour. En dit keer voor de laatste keer richting het golfbaantje. Ja.
1: Oh.
0: Marcel, het is hier 13 graadjes boven de snorkel. En het is vrijdag, hè?
1: Ja.
0: Voor de vrijdag zal ik zo te denken. Amy Joldersma, je kent hem vast wel.
1: Oh ja.
0: Het heimwee.
1: Heimwee, ja.
0: Heimwee naar Sterrenl. Ja, het gaat gebeuren, Marcel.
1: Wat dan?
0: 2 weekjes ben ik van de radar.
1: Dat meen je niet.
0: Misschien een keer een struikrovertje tussendoor. Maar wie weet. Ik ga met vakantie. Maar we hebben een waardige tegenstander gevonden. En die kan het natuurlijk ook, hè.
1: Ja.
0: Team Binsmo. Die pakt hem op. Dus, Clippy. Tietom maar weer.
1: Ja.
0: Bis nächste Mal.
1: Bis nächste Mal, kerel.
0: Afknijpen.
1: En
0: droog zwaaien.
2: Want als de werkdag is begonnen.
1: Die moet ik je gaan missen.
2: En

0: 6. Het weekend staat voor de deur. Oh, dat zou er wel op kunnen. Zou een nieuw liedje kunnen worden.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En waarom niet?
1: Why not?
0: Why not?
1: Why not?
0: Why not, inderdaad. Nou jongens, laat ons snel even weten wat je wil met Hazes en Jeroen van Zelst. Even een 1 en een 2, want ik vraag dagelijks van... joh, laat even een teken van leven achter. En als je dat doorgaans doet met een goede morgen of een hallootje... kan dat nu dus ook met een 1 of een 2, want dan zien we gelijk dat je erbij bent. Goedemorgen, Tinus.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij een beetje weekend ready?
1: Ja, op zich wel.
0: Op zich wel?
1: Ja.
0: Zit er nog een kink in de kabel ergens?
1: Oh ja, nee, ja. Ik
0: eerst vandaag nog even werken.
1: Eerst deze even afwerken.
0: Ja, deze even afwerken. Klinkt ook lekker.
1: Deze dag.
0: Zeg je dat ook tegen je vriend? Ik ga even deze afwerken.
1: Nee, ja, ik heb denk ik dadelijk na 10 uur, dan heb ik wel zin in het weekend.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik nu al hoor.
1: Heb jij nu al zin in het weekend?
0: Ja, ik heb nu al zin in het weekend, maar ik heb ook zin in de show.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, het is een beetje 6-7, 6-7.
1: 6-7.
0: Ja, dat is het een beetje. Maar goed, ja, deze er even in beuken tot 10 uur. Even die antennes opwarmen, zeg maar. Even op temperatuur jagen. Ja, toch? Lekker
1: morgen
0: sfeertje.
1: Morgen nog een piratenuurtje natuurlijk.
0: Ja, zeker morgen piratenuurtje. Ja, vanuit de piratenschuur. Ja, zeker zin in ook.
1: Ja, ga je weer leuke liedjes draaien?
0: 100%. 200%. Ja, zeker. Ja.
1: Misschien had ik
0: het
1: hem...
0: Het uur is altijd te kort.
1: Het uur, ja. Ik heb morgen niet zoveel of niet te doen. Dus misschien dat ik wel even naar je ga luisteren.
0: Niks is verplicht, zeg ik altijd.
1: Nee, ik doe het vrijwillige basis.
0: Ik zeg altijd, het enige wat moet is poepen en belasting betalen. Dat is noodzakelijk.
1: En plassen.
0: Helaas. Tenminste, de belasting betalen deel dan. Ja, ik vind even zitten vind ik niet erg.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, heerlijk. Even tijd voor jezelf. Mooi, hè?
1: Je hebt zeker net ook heel lang op de wc gezeten, of niet?
0: Nee, ik moest even naar boven.
1: Want ik kwam hier al om 5:05 aan.
0: En toen was ik al boven.
1: Toen was jij al boven, zag ik. Want dan zag ik de lichtjes branden boven.
0: Ja, ja.
1: En toen dacht ik...
0: Hij heeft weer een ongelukje.
1: Toen zat ik hier om 15:15 al, zat ik weer al in de studio. En ik dus ik zat op mijn horloge te kijken. Nee. Duurt even.
0: Ik moet mijn schijf altijd even updaten. Oh. Dat is voor het piratenuur. Dus dat zeg maar, daar staat de database op. Dat is heel technisch maar allemaal. Maar goed, dan heb ik de muziek thuis.
1: Oké.
0: Dat is het. Nederland heeft een toeristische topzomer achter de rug. Ondanks de hogere BTW kwamen er in juli juist meer buitenlandse toeristen naar ons land. Vooral Duitsers, Belgen, Britten en Fransen die kwamen vaker. Ook vakantieparken deden het goed. Daar steeg het aantal overnachtingen van 5,7 naar 6,5 miljoen. Vooral Gelderland, Zeeland, Groningen en Friesland waren populair bij buitenlandse gasten. En op bosbloemen kan vanaf 2028 een stuk duurder gaan worden. Het kabinet wil namelijk de BTW op bloemen en planten verhogen van 9% naar 21%. Het onderzoek van Hart van Nederland panel blijkt dat 63% van de Nederlanders daardoor minder geld aan bloemen wil uitgeven. 1 op de 6 zegt zelfs helemaal te stoppen met het kopen van bloemen als de verhoging volledig wordt doorberekend. Ja. Ja, ja.
1: Ben jij van een bosje bloemen kopen?
0: Ja, ja, ja.
1: Voor iemand?
0: Jawel, soms wel. Als ik een goede mood ben.
1: Goede mood.
0: Goede mood, ja. Ja, waarom niet? Tuurlijk.
1: Leuk.
0: Maar het moet er wel toe doen. Dan moet er een aanleiding tot zijn.
1: Het moet wel een aanleiding hebben.
0: Ja, vaak wel. Ja. Okay. Voor moeders doe ik dat nog wel eens even.
1: Oh, wat lief.
0: Jawel, als ze jarig is. Moederdag.
1: Oh, je hebt gauw bij de pomp een...
0: Nee, niet bij de pomp. Nee, ik ben niet van bij de pomp halen. Nee, ik heb in de stad zit een hele mooie. Dat is het mannetje van de CD40.
1: Oh, dat is een mannetje van de CD40.
0: Mannetje van de WD40, maar hij zei CD40. Die heeft altijd hele mooie verhalen en die kan het heel mooi zeggen. En dan kom ik graag. Ik vind altijd, als iemand het goed kan verkopen of een beetje entertainment heeft... dan vind ik altijd leuk. Dan kom ik daar graag.
1: Ja.
0: Dat vond ik vroeger ook in het werken als visboer, vond ik dat mooi. Een beetje entertainment geven.
1: Ja.
0: Beetje mensen vermaken, weet je wel. Die moeten er ook zin in hebben om naar de visboer te gaan. Dat. De 3 kanshebbers op de gouden televisiering, die zijn bekend. De Bondgenoten, Kassa en... Woeste Grond. Die maken volgende maand kans op de belangrijkste Nederlandse publieksprijs voor de televisie. Opvallend is dat er voor het eerst sinds 2020 geen enkel RTL-programma genomineerd is. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het Gouden Televisiering Gala in natuurlijk Koninklijk Theater Carré. Mogen duidelijk zijn. Oké, jongens. Nou, dan gaan wij lekker door met het draaien van verzoekplaten. Laat nog even weten wat je wil met André Hazes, nummer 1, tegenover Jeroen van Zelst, nummer 2. Geef het even door met 1 of 2, dan maken we dat zo meteen bekend. Vandaag zon en wolken, vanochtend nog buien, vanmiddag worden droog.

0: stappen in Olde Pekela. Moet eventjes... kijk hoor, stappen. Die was voor Nico. Nico Niesen. Die wilde de Dutch Boys. En zometeen dan gaan we of André Hazes of Jeroen van Zils draaien. Binnen nu in een, nou laten we zeggen, een minuutje of drie. Je mag even kiezen.
1: Ik weet gewoon heel zeker dat je hier is.
0: Ga je voor nummer 1? Dus dan stuur je het cijfertje 1 in. Dan kies je dus André Hazes. Of ga je voor cijfertje 2?
1: Maar ik hoop dat wij straks in de hemel altijd bij elkaar kunnen zijn.
0: Dan ga je voor Jeroen van Zils. En jouw liefste wens, laat het maar eens even weten in het appie NPO Luister. Ga ik even naar de voorzitter.
2: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinnis, goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier, ik zit even in en ja, woehoe, het is vrijdag. Heerlijk man. Ja, nou en vandaag, vanavond, oh ja, feesttent in Klazineveen, piratenavond. Ja, hoe leuk is dat?
0: Oh.
2: Ja, het is een donders piratenparty is er vanavond, dus dan gaan we eens even kijken. Ja,
0: leuk.
2: Gaan we feestje vieren. Morgen is er ook feest in die tent, maar morgen heb ik familiebarbecue en dan is het ook zondag. Even kijken, wat ga ik zondag doen? Ja, dat weet ik nog niet. Ik denk een poosje op de bank leggen en dan wat andere kleine dingetjes. Maar ik heb er zin aan. Weekend, kom maar op. Ik zeg jongens, maak er een mooi weekend van. En tot maandag. Mooi.
0: Mooi, mooi, Harold. Veel plezier, man. Leuke dingen. Ik zie jou ineens met wenkbrauwen omhoog van... Hey, er is een tentfeest. Tieners tentfeest, die schrikt hier...
3: Ja, ik denk in één keer wie, wat, waar.
0: Heb ik hem gemist?
3: Harold? Waar, wat ga ik missen?
0: Waar is de uitnodiging geweest, Harold?
3: Piratenavond, tentfeest. Ja, echt win is a win.
0: Ja.
3: Waar is dit?
0: Kippenvel kreeg je, in een positieve zin.
3: Ja.
0: Chicken skin.
3: Chicken skin
0: zag ik hier in de studio. Dus Harold, mocht je nog company willen... Gezelschap.
3: Ik wil, ja, maar dat is wel echt nog mijn droom. Om met Harold, een keer een avondje naar een feesttent te gaan. Maar
0: dan
3: echt
0: ga ik mee, want
3: dat
0: is echt feest.
3: Ja,
0: maar
3: dat,
0: echt.
3: Dat is echt een hele grote wens van mij.
0: Ja, nou, dat valt er allemaal te realiseren volgens mij,
3: ja,
0: hoor.
3: Ja, ja. Maar ik denk
0: maar
3: dat...
0: Met meer luisteraars, hoor, wil ik wel. Die mogen dan allemaal mee.
3: Ja, dat is goed. Maar

0: Nee, je moet meteen groot.
1: Nee, dat is niet.
0: Nee, dat is de ultieme droom.
1: Wie het kleine niet eert.
0: Nee, maar is klein beginnen. Maar de ultieme droom is gewoon een mega groot tentfeest.
1: Ja, dus dan sta je daar met een tent waar 10.000 man in komen of kunnen. En dan zeg je, de kaartverkoop is nu gestart. En dan komen er 300 man. Dat is een afgang.
0: Nee.
1: Dat moet je niet willen.
0: Ja, maar eerst klein beginnen. Je moet opschalen. Ja.
1: 300 man uitverkopen. En dan moet je gewoon, iedereen moet FOMO krijgen.
0: Ja.
1: Dat is het, dat moet je creëren.
0: Ja, lijkt me wel,
1: We gaan dat eens een keer kijken. We moeten even kijken wat ons budget is, die van jou en mij. Volgens mij hebben wij vrij weinig budget in de zakken, maar we gaan dat eens onderzoeken, dit. Wim.
2: Goedemorgen, Marcel Tina, Clubje Leijner, gezellig bij de man en iedereen die vergeten ben. Zo, zit weer een week op. Weer een week dichter bij de kerstvakantie. Het is een lekkere vrijdag weer vandaag. En wat denk je vanmiddag, Marcel?
1: Nou,
2: ja, een
1: balletje.
2: Puntje. Ik wens iedereen een fijn weekend toe. En the show must go on.
1: Zo is het, Wim. Dank je wel, man. Ja, nee, het is nog niet tijd voor de boterhammen countdown richting de kerstdagen. Dat duurt nog eventjes, hè. Alhoewel, de R zit weer in de maand.
0: Ik wou net zeggen, dat zal niet heel lang meer duren, denk ik.
1: Nee, R'tje zit in de maand, joh. Dat is lekker, hè. De stampotjes kunnen weer op tafel.
0: Ja, fijn.
1: Ja, fantastisch. Nog even eentje van Bertus.
3: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Bijna weekend, dus ik zeg knal, Django Wagner erin met weekend. Maak er een mooie uitzending van. Je weet het, ciao. En de show was gewoon.
1: Doei. Ja. En dan nu is het tijd voor het verlossende antwoord. Welk is het geworden? Hazes of Jeroen?
0: Ik moet hem geven?
1: Ja.
0: Oh. Het is geworden, echt met de volle overtuiging.
1: Ja, ja.
0: Ik weet het zeker, André Hazes.
1: Wauw, dat was mooi. Mooi. Oh, even een applaus voor iedereen. Mooi, jongens. Nou, zometeen ben ik op jacht, of eigenlijk nu dan, voor een truckerstrack en nog andere leuke verzoekplaten, want we gaan nog een half uur verzoekplaatjes doen.

0: Wesley was deze. Ai, ai, ai, dankjewel. Even, oh nee, dat hebben we zo meteen. Verkeersinformatie. Nee.
1: Vroege Vogel.
0: Ah, je hoort dat, ik ben ook bijna toe een weekend. Hè? Ik zie het duizelen voor de ogen, Tines.
2: Ik zie het.
0: Nee, dat valt best mee hoor. Ik moet al die ballen weer in de rug houden. Het gaat goed, komt allemaal goed. Zit er maar niet over in. We gaan zo meteen op zoek naar een vroege vogel. En je mag je melden, want het digitale loket is weer open. Je kan even je
2: voornaam sturen. Ja.
0: Even voornaam sturen in de app, de NPO Luister-app. En ja, wellicht kom je er zo meteen uit. Kijk, als je nou heel graag wil worden, dat zou ik dan doen. Als ik nu onderweg zou zijn of ergens nog aan de ontbijttafel of misschien al op je werk. Dan zou ik gewoon even, weet ik het, een keer of tien je naam sturen. Dan zit je 10 keer in de box, weet je wel. Nou, ik denk dan altijd 10 keer meer kans. Of dat echt zo is, dat is ook geluk.
2: Dat moet nog blijken of dat echt zo is.
0: Het is wel mooi dat in dat filmpje, misschien heb je dat gezien op de tijdlijn. Er is iemand, een jong ventje, die komt André van Duin tegen op straat.
2: Ja.
0: En maar die doet dan wat vragen op video stellen over ondernemerschap. En dan komt die André van Duin tegen. Maar hij heeft geen idee wie André van Duin is.
2: Ja,
0: en
2: ik geloof het niet hoor.
0: Nou, ik heb het dus gevraagd in onze groepsapp. En ik denk ook, want ik dacht hetzelfde. In eerste instantie dacht ik, is opgezet. Kan mij niet anders. Te toevallig. Maar nog een paar keer kijken, denk ik, het is wel echt. Het is wel, en die jongens en meiden op de redactie bij ons zeggen ook, ja, dit is wel echt, denken we. Ja, het lijkt wel heel echt.
2: Als ik kijk, hij is natuurlijk wel, denk ik, een stuk jonger dan mij. Ja, je moet dan maar net weten.
0: Je moet hem maar kennen, weet je wel.
2: Ja, je moet het maar net weten. Dat is wel zo.
0: Dat is het.
2: Kijk, en die man is natuurlijk, ja, het is nog steeds André van Duin. Maar hij is minder spraakmakend dan vroeger natuurlijk.
0: Nee, dat is hij niet. Nee, dat ben ik niet eens. Nee, want hij is voor een andere, hij is meegegroeid in de tijd.
2: Ja, hij maakt u voor Max bijvoorbeeld. Maar daarom,
0: Max, heel Holland Bakt. Ja. Dat moet je allemaal net kijken.
2: Maar
0: kijk,
2: dat
0: vroeger
2: moet je net kijken als iemand van 16, 17.
0: Precies. Hij is, wat dat betreft, ik vind echt de grootste Nederlander die wij hebben in dit land. De grootste. Dat is André van Duin. Maar dat tezijde. Maar hij zegt dus ook, dus ik had het net over 10 keer sturen. Hij zegt 50% talent, 50% geluk. Nou, dat ben ik met hem eens.
2: Ja, dat is wel
0: ja,
2: zo.
0: Ja, je moet een beetje geluk hebben ook in het leven. Stuur maar gewoon op de Dollenroes je voornaam in. En wellicht kom je er zo meteen uit. Mooi teruggebeld. Doe je best.
3: Hij.

0: Tientje.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar er vallen ook nog enkele buien, vooral in de noordelijke helft van het land. In het zuiden is meer kans op de zon, de wind is zuidwesten en die is matig. Temperatuur 18 graden. Vooruitzichten eerst wisselvallig met vrij veel wind, na zondag zon en droog. En hier onze spreuk,
2: ja.
1: Septemberregen komt de druiven goed gelegen. En ik wens iedereen een goed weekend.
2: Ja, ja. Ik heb hem niet, Jan, maar ik hoor hem straks nog een keer. We gaan naar het nieuws. Het is 6:30 geweest.
3: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad De Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven.
2: Allemachtig. Dankjewel. Gaan wij naar de verkeersinformatie van de ANWB. 18 minuutjes op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. 4 kilometer. De A73 Nijmegen-Maasbracht. Daar heb je voor Malden 9 minuten door wegwerkzaamheden. En de N218 Spijkenisse-Oostvoorne voor Kruiningen-Gors. Daar heb je 10 minuten vertraging. Succes jongens, denk maar zo.
4: Het is bijna weekend.
2: Exact en mundo.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1.
5: In Nederlandstalige muziek.
2: Voor Erik, Juan Richard.

0: Het is zo'n beetje 6:45. Goedemorgen, deze vrijdagochtend. We hebben zo meteen tijd voor een vroege vogel. Hoor eens even. De early birds.
1: Fijn geluid.
0: Daar hoor je bij dit gilde. Hoor je eens even. Het gevleugelte, daar horen wij bij vanochtend, want wij zijn ook vroege vogels met z'n allen voor 7:00. Dus laat even weten of je erbij bent op dit uur. En dat doe je even met je voornaam te sturen in de NPO-luisterapp.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Ja. Presenteert met trots historische feiten.
0: Het is mooi jongens, want de koffie staat hier net op tafel. Lekker, even gezellig bij de kachel zitten. Val mee hoor, hier hoeft de kachel niet aan. Het is hier lekker warm, toch?
1: Nou.
0: Vind je niet warm? Ik zit hier in een shirtje, ik denk het is warm zat.
1: Nou, gisteren had ik een beetje dat ik eerst mijn jasje uitdeed en daarna weer, toen keek ik toch wel weer frisjes. Ja. En vanochtend had ik ook, misschien moet ik maar iets aan doen wat aan en uit kan, zeg maar, qua jasje.
0: Want dat meeste kleren kunnen aan uit.
1: Nee, maar ik bedoel meer gewoon dat je iets over
0: of je moet een latex pak aan doen, dan wordt het lastig.
1: Gewoon iets over. Kijk, weet je, nu heb ik een jasje aan met een t-shirt onder, dus als ik warm heb, kan ik het jasje uit.
0: Ja, ja.
1: Maar nu heb ik zoiets van, oh, nou, ik hou het wel lekker aan.
0: Hou je het lekker aan, meid, wat kan jou schelen? Ja, geniet ervan. Het is ook jouw dag.
1: Ik heb ook lekker koffietje.
0: Mooi zo. Dan gaan we ervoor zitten. Want hier zijn de hysterische feiten, dames en heren. 18 september. Vandaag in 1919. Dat is een mooie voor de vrouwen. En terecht ook, want in 1919 op deze dag ondertekent koningin Wilhelmina. Zij van Radio Oranje. Daar was zij ook van. De wet waarmee vrouwen in Nederland kiesrecht krijgen. Vanaf 1922 kunnen vrouwen voor het eerst zelf naar de stembus. Moet je voorstellen dat er een tijd is geweest dat je niet dat recht had. Het enige recht wat je had, was het aanrecht. Ja, je zit nu te...
1: Ja, voorstellen, ja, weet je, ik denk ook zoiets van, die mensen wisten toen destijds ook niet beter natuurlijk, hè? Kijk, nu heb ik zoiets van, ja, het slaat nergens op.
0: Ja, maar dat zou ook betekenen dat die mensen van toen dom waren. En dat waren ze natuurlijk absoluut
1: zeker,
0: niet.
1: Nee, zeker niet. Maar ik denk dat die vrouwen destijds ook helemaal niet mee bezig waren. Denk
0: ik denk het juist wel, dat ze daar wel mee bezig waren. Maar kijk, kinderen kun je van zeggen, kinderen weten niet beter.
1: Ja, he,
0: want die worden, die worden dingen aangeleerd. Maar vrouwen van jouw leeftijd en ouder, ja, die weten natuurlijk donders goed. Van potverdorie, wij worden hier onderdrukt. We worden emancipatie, dat moeten we hebben. In 1983 op deze dag speelt Johan Cruijff voor het eerst namens Feyenoord tegen zijn oude club Ajax. Een fijne terugkeer wordt het niet. Feyenoord krijgt in Amsterdam met maar liefst 8-2 klop, zeggen ze dan. 8-2 werden ze naar huis gestuurd. Goedemorgen zeg. In 2012 wordt de laatste troonrede van koningin Beatrix blijkbaar iets te slaapverwekkend voor PvdA-kamerlid Diederik Samson. De camera die legt vast hoe hij tijdens de plechtigheid eventjes wegdommelt.
1: Ja, dat zag er best grappig uit. Dat weet ik nog wel.
0: Dat is een oerzaai, toch?
1: Ja, dat is
0: zo. Dan zit je dan en denk je, ja, dit weten we allemaal wel.
1: Het is heerlijk dat als je cameraman bent en je ziet daar in één keer iemand slapen in dat publiek.
0: Oh, inzoomen.
1: Fantastisch.
0: Tuurlijk, pak hem.
1: Ja, pak hem.
0: Camera 2. Jan, zoom in. Dat hoor je dan bij de regie.
1: Ja. Hij slaapt.
0: Jan, je bent Jan live. Nu, zoom in.
1: Camera 2, inzoomen.
0: Daar zit hij. 12 minuten voor 7, jongens en meiden. Goedemorgen, het is de ochtendshow. Marcel in de Morgen, zometeen is de vroege vogel. Laat je even horen in de app. Gaan wij intussen eventjes het doen wat wij normaal doen om dit tijdstip. Dat is de draaien van een truckerstrack. En de vraag is, beste tieners, voor wie?
1: Nou, ik heb het in het scherm staan. Alleen mijn laptop heeft net besloten om een update te doen. Dus op dit moment zie ik even helemaal niks voor, maar dan een zwart beeld. Dus ik heb het even voor jou genoteerd. Als het goed is, kan jij het wel zien.
0: Het is Rens.
1: Ja, ik zie niks.
0: Maakt niet uit. Ik zie ook wel eens niks. Maar dat is meestal 's nachts.

0: POV hebben wij aan het lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn Marco uit Raamsdonkveer. En ja. Marco is niet aan het werk. Marco die zit op dit moment op een cruise vanuit Noorwegen richting Rotterdam.
0: Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het stuurboord of bakboord? Ja.
2: Even kijken, ik zit nu stuurboord geloof ik, als ik zo kijk.
0: Oké, okay. Maar ben jij ja. De kapitein van dit schip of ben jij op cruise?
2: Ik ben op cruise, ik heb lekker vakantie gehad, ik ben hier onderweg weer naar huis.
0: Heerlijk, ben je met de cruise door de fjorden gegaan?
2: Inderdaad, ja. Ja. Ja. Daar zijn we gisteren doorheen gekomen.
0: Ja.
2: En nu zitten we lekker al anderhalve vraag nog op zee, denk ik zo'n beetje.
0: Ah, oké, okay. En wat is die ETA, zeggen ze dan, de Estimated Time of Arrival?
2: Ze zeggen om 7 uur.
0: Oh, vanavond 7 uur. Ook je bent gewoon het weekend ben je gewoon lekker thuis.
2: Nee. Dadelijk in de ochtend over een uurtje, denk ik. Morgen om 7 uur.
0: Oh, morgen om 7 uur. Nee, oké, daar zit allemaal wel tijd tussen. Ja. Maar morgen om 7 uur, oké, maar dan ben je lekker zaterdag dus thuis. Ja. Maar wel genoten, hoe lang ben je dan weg geweest?
2: 8 dagen.
0: Zo, ja. Heerlijk. Lekker, hoor. Lijkt me heerlijk. Wat is het leukste aan boord van een cruiseschip?
2: Ik moet toch wel zeggen, de live muziek s'avonds is toch wel gezellig, moet ik zeggen.
0: Ja, hè? Ja. Wat, ja. Is dit een luxe?
2: En een lekker. Ja, luxe boot, lekker ontbijtje, niks.
0: Ja, dus, ja. Dat is, in een hotel is dat ook altijd lekker.
2: Alles wordt voor je gedaan.
0: Ja, dat is. En maar heb je dan ook een zwembad aan boord en dat soort dingen? En een casino en de hele rambam?
2: Ja, hier heb ik een zwembad in het midden van de boot, achter op de boot. We hebben een casino, we hebben een theater.
0: Ja.
2: Ja, het is echt bizar dat ik kan blijven drijven, denk ik.
0: Ongekend inderdaad. Nou, lekker. We gaan jou uitroepen tot Vroege Vogel, want jij bent aan boord, ben je er lekker vroeg bij. Dus gefeliciteerd, Vroege Vogel van deze vrijdag. We gaan even wat leuks naar je opsturen. En ik wil even een liedje voor je draaien. Waar heb jij zin in aan boord van dit cruiseschip?
2: Nou, ik kijk nu naar buiten en dan kijk ik naar de zee. Dan denk ik van een beetje zon zou ik wel fijn vinden. Dus laat de zon in je haar van René Schuurman.
0: Oké, veilige terugreis.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
3: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsvermogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
2: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
4: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
2: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Thank you. Verkeersinformatie van de ANWB met 2 meldingen. De A15 Rotterdam richting de Europoort. Dat is voor de afrit Oostvoorne, 26 minuten. Er zijn wat veiligheidsmaatregelen, jeetje. Je wordt over de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn dicht op de Suurhofbrug. Dan de A73, Nijmegen naar Maasbraden.
2: Dit was het NOS Journaal.
5: Thank you. Verkeersinformatie van de ANWB met 2 meldingen. De A15 Rotterdam richting de Europoort. Dat is voor de afrit Oostvoorne, 26 minuten. Er zijn wat veiligheidsmaatregelen, jeetje. Je wordt over de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn dicht op de Suurhofbrug. Dan de A73, Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Wiegen en Malden, wegwerkzaamheden 18 minuten.

0: Waar heb je dit nou?
1: Ja, bij sterren. Als je weet om over tocht. Donnie, Sven Versteeg en Lassa. En de kroegentocht.
2: Laatste loodjes, ja. Laatste uurtjes.
1: Ja, ja.
2: En dan nemen wij heerlijk even 2 daagjes vrij.
1: Ja, zo is dat. Lekker.
3: Ik had gisteren nog mijn mama over. Ik wil binnenkort echt een keer naar Laurie.
1: Laurie heeft een winkel inderdaad. Ja. Die hoor je hier in dit stukje met de laatste loodjes. En zij is altijd mooi, want zij prijst haar artikelen aan die ze in de winkel heeft. Op videootjes. Dat staat dan op Facebook.
3: Ja, want mijn moeder
1: maar ik blijf
3: heeft
1: ook
3: met
1: altijd
3: haar
1: hangen.
3: Ja, ik ook. Want mijn moeder heeft met haar moeder... heb ik een beetje met Laurie toch wel. Ik heb nu toch iedere keer zoiets van... ach, ik baal echt dat ik daar niet vlakbij woon.
1: Want, dat moet je uitleggen, want als je niet weet... Laurie, haar moeder, is dan Debbie van der Zanden. Misschien ken je die wel.
3: Debbie van der Zanden is eigenlijk een influencer voor... ja, de... nou ja, misschien
1: Ollewets
3: ook
1: al,
3: ja, onderwets. Kokken met Debbie.
1: Ja.
3: Die is een beetje wel influencer voor... ja, misschien de iets vrouwen een beetje op leeftijd. Maar ik denk ook zeker nog wel voor de jeugd. Hoor, dat ze,
1: oh, zeker wel, tuurlijk.
3: Dat ze invloedrijk is. Maar mijn moeder is helemaal fan van haar.
1: Ja, ja, ja.
3: Echt, dat alles wat Debbie doet of aanraakt of koopt... dat koopt mijn moeder ook.
1: Dan ben je fangirl, ben je dan. Ja, ja, ja.
3: Ja. En ik heb dat een beetje met haar dochter.
1: Ja, dat is hartstikke leuk, joh. Ik denk een heel leuke meid.
3: Ja, ontzettend. Ja,
1: maar een goed ondernemer ook. Ze zijn ze allemaal daar. Dus, maar dat is mooi als mensen een beetje ondernemend bloed hebben. Vind ik altijd leuk. Het is vrijdag 18 september. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Zometeen hebben we weer een tweestrijd. We hebben uiteraard nog weer de film- en serietips. Het is natuurlijk wel zo'n weekend dat je denkt... nou, misschien gaan we even iets bingen. Dat kan natuurlijk. Even lekker serietje kijken. Wel zin in, hoor. Weer even een miniserietje. Dat kan ik wel even vragen nu aan iedereen. Want ik doe dat wel eens op Instagram. Dan vraag ik wel eens mensen van, hebben jullie nog tips? Zijn er luisteraars die nog een leuke tip hebben voor een miniserie? Het moet me niet veel langer duren, denk ik, dan een afleveringetje of 6-8, zoiets. Het moet eigenlijk in een weekendje moet het uit kunnen.
3: Ik weet niet, misschien komt Jury daar zelf ook wel mee. Dus misschien spreek ik wel voor zijn beurt.
1: Ja?
3: Maar er is natuurlijk een nieuwe serie uit, natuurlijk, de Eetclub.
1: Is dat leuk?
3: Ik
1: ben niet zo van de Nederlandse series.
3: Ja, maar heel mijn TikTok staat er vol mee dat het geweldig is. Dat het heel goed is.
1: Oké. Okay.
3: Dus ja, maar ja, ik zit nog helemaal in Padoza. Dus bij mij duurt het nog wel even. Maar dat ik het nieuws kan kijken.
1: Ik hoef jou niet vragen, hoor ik.
3: Maar de Eetclub, daar lees ik heel veel goede en zie ik heel veel goede dingen over.
1: Oké, nou luisteraars, attentie. Als iemand een leuke serie weet, slide in de DM of even in de app. Ruim 700.000 huishoudens met een warmtenet moeten rekening houden met een hogere rekening. De gasprijs is sinds begin dit jaar ruim verdrievoudigd. En omdat het maximale warmtetarief nog aan de gasprijs is gekoppeld, kan ook stadswarmte flink duurder gaan worden. Experts houden rekening met de stijging van minstens 10-20%. Een extra nadeel, wie op een warmtenet zit, kan meestal niet overstappen naar een andere leverancier. Ja, daar zit je met de stadsverwarming inderdaad. Een klein beetje goed nieuws aan de pomp. Benzine en diesel zijn vandaag iets goedkoper geworden. Een liter euro 95 kost volgens de adviesprijs nu 2,71 euro. En diesel is iets duurder, 2,81 euro. Dat is allebei 0,4 cent minder dan gisteren. Veel verschil maakte dus nog niet echt uit. Maar het is een klein druppeltje op een hele gloeiende plaat. Vandaag wordt rond 12 uur, vanmiddag dus, rond de middag... rond de snacks, zullen we maar zeggen. De eerste selectie van Oranje onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez bekendgemaakt. Frenkie de Jong, Mats Wiever en Ian Maatsen ontbreken sowieso door blessures. Vooral spannend is of aanvoerder Virgil van Dijk doorgaat bij Oranje en welke jonge talenten Xavi een kans gaat geven. Onder andere Ruben van Bommel, Givai, dat hebben ze allemaal namen, Givai Segiel. Maar hoe spreek je dat uit? Hoe zou je dat uitspreken?
3: Givai Segiel, denk ik, ja.
1: Ja, zoiets. En Givairo Reed, die mogen hopen op een oproep van Xavi Hernandez. Ik ben benieuwd. Ik ben ook sowieso benieuwd naar hoe het allemaal gaat onder zijn leiding.
3: Ja.
1: Dat is toch bijzonder, want in onze tijd hebben we dit nog niet echt meegemaakt... dat we een buitenlandse coach hebben gehad. Dat is wel eens eerder gebeurd, maar... Tenminste, ik heb hem dan nooit...
3: En zielig ook voor je Koeman, zeg.
1: Ach, man, ja, zeker. Ja,
3: en nu denk ik ook zoiets van... Ach, dan denk ik... Hij heeft natuurlijk de WK natuurlijk gehad.
1: Ja.
3: En dan denk ik, och... Ja. Al die tijd is hij toen niet bij zijn vrouw geweest.
1: Ja, klopt.
3: En dan nu zoveel paar maandjes later is ze overleden, denk ik. Oh.
1: Ja. Dat is allemaal heel triest.
3: Ja, sneu.
1: We gaan even muziek draaien, jongens, voordat we zometeen de tweestrijd hebben. Django Waagter, dat zit er aan te komen. En ik heb een hele mooie, maar dan echt een hele mooie, vind ik zelf dan, van Dana Winner. Dat is echt een heel mooi luisterliedje.

zon en wolken. Vanochtend eerst nog wat buien. Vanmiddag wordt het droger. En dan gaat de temperatuur omhoog naar 17 tot 20 graden. En deze, ja, die moet je even tot je nemen, jongens. Het begint heel klein en dan ontvouwt het zich. Dana Winner op Sterren NL. En iedere keer...

0: That's the question. We hebben hem weer openstaan in de app. En je kan kiezen, het polletje, daar gaat het om. Tussen de twee liedjes in deze strijd. En hoe is de stand van zaken? Hebben we dat ergens, hebben we dat helder? Ergens in mijn hoofd zegt...
1: Nou, ik heb hier ons bord staan, maar die heb ik helemaal niet geüpdate deze week.
0: Maakt niet uit. Goed, we gaan in ieder geval voor de winst van vandaag. Wat heb jij?
1: Ja, ik ga vandaag echt voor een vrijdagliedje. Ja. En we kennen natuurlijk DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky. Maar ja, die horen hier regelmatig.
0: Ja, ja, ja.
1: Toen dacht ik, nou, even een keer wat anders. Love You More. Zo. You can make the sun turn purple.
0: You can make the sea turn turtle. But you know, ik weet niet wat hier gebeurt, Tinia. Jij in de 90s.
1: Niet normaal.
0: Wat verdorie. Ja,
1: ik ben gewoon een 90s girl, hè.
0: Nou, dat blijkt, ja. En geboren in...
1: 1999.
0: Nou, dan ben je 90's girl, hoor. Even een beetje dat hardere stukje, zeg. Ja, dat komt niet. Ja, is wel lekker, ja. Ja, ik kom weer met hele oude meuk. Ik word een oude man, zo te horen. Want ik kom met een tegenhanger. Ik denk even een ander geluid. Het is een beetje herfstig geweest de afgelopen dagen. Dus ik dacht... Het is weer voorbij, die mooie zomer. Gerard Cox. Die zomer die begon zo wat in... Nou, we hebben een prima zomer gehad, volgens mij. Gerard Cox tegen DJ Paul Elstak. Wie had dat gedacht?
2: Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: Maar nu is het aan jou. Wij laten het los. En dat duurt best toch wel even. Je hebt een half uur de tijd ongeveer om in die 30 minuten... een stem achter te laten in NPO Luister. Laat me weten.

0: mag het laten weten in onze app NPO Luister. Daar kun je wat berichtjes kwijt. En je kan ook stemmen op het polletje. Dat is heel makkelijk. En berichtjes komen er ook binnen, want ik vroeg van... is er nog een leuk serietje die ik dit weekend even kan opzetten? Maar even kijken hoor, want Basta. Oh ja, Basta.
1: Ja, van Marco van Basten, dat natuurlijk.
0: Maar
1: ja.
0: Die zit op Videoland, dacht ik, hè?
1: Ja, dat is volgens mij Videoland. Ja,
0: die heb ik niet. Heb ik niet.
1: Oh, heb je geen Videoland?
0: Nee. Robin zegt de Eetclub, goede serie. Oh. Even kijken hoor, want er komt nog meer binnen. Kastanjemanden, 2 seizoenen, 6 afleveringen op Netflix. Ja, daar heb ik ook wel veel van gehoord, ja. Ik heb laatst Bloodsoffer gekeken. Een Zweedse serie over agenten en moorden en weet ik wat. Die heb ik gekeken, Dennis.
1: Ja, die heb je al gezien. Hè?
0: Ja, die was echt indrukwekkend. Ja, mooi. Die was, ja, leuk om te kijken. Goed om te volgen, daar zit je snel in. The Gentleman, zegt Damien, is een goede serie. Je raakt er helemaal verslaafd aan. Oké. Okay. Amsterdam Empire. Dat is een korte serie, maar leuke serie op Netflix, zegt Ronald. Okay. Leuk. Even kijken, Mr. In Between staat op Disney Plus. Heb ik ook niet. Heb ik ook niet, jongens. Jij kan niet overal op geabonneerd zijn, natuurlijk. Er zijn zoveel streamingdiensten. De Eetclub, dat is dus wel een leuke. Maar ja, is dat een kort serietje?
1: Volgens mij is dat... Ik ga eens even kijken voor jou.
0: Ja,
1: volgens mij is dat redelijk kort. Oh, ja, okay. ik, op TikTok staat het helemaal vol mee. Mensen zijn er laaiend enthousiast over.
0: Ja, ik moet eerst zien, dan geloven.
1: Even kijken, de Eetclub...
0: 6, 8, wat doet het?
1: 7 afleveringen.
0: 7 afleveringen.
1: Oh. Van ongeveer 53, 47 minuutjes, 50 minuutjes zie ik hier.
0: Oh, oké. Okay. Ik heb meestal met Nederlandse series niet zo gek filmen.
1: Nou, ik denk dat je dit maar gewoon eens moet proberen.
0: Ik zal
1: doe eens een keer out of the box.
0: Ik doe out of the box, oké. Okay. Bij deze beloofd, Tinia. Het is 7:30 exact. Zometeen nieuws, weer en verkeer. Maar ik wil eerst deze nog even doen. Moe van de Malibu.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: Ja, je moet nog even door het zure appeltje heen, voor zover het zuur is. Vandaag zon en wolken, vanochtend nog buien. Vanmiddag wordt het droger en wordt het 17 tot 20 graden. Inmiddels 3:08.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken.
0: Alright, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A15 Gorkum naar Rotterdam. Voor Sliedrecht Oost 7 minuten. De A15 Rotterdam Europoort. Voor de afrit Oost-Voorne, daar hebben we 12 minuten extra rijden, zegt de ANWB. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kralingen. Daar heb je 6 kilometer, geen vertragingstijd gemeld, bergingswerkzaamheden. Er is maar 1 rijstrook open. Maar goed jongens, er is altijd licht aan het eind van de tunnel, hè?
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Ik ook.
4: NPO Sterren NL. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.
0: Met Jorieke Sterken en

0: Daisy en Yves Berendsen en we zijn er.
1: Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: Tinia, wat heb jij vandaag in de aanbieding voor onze lieve luisteraars?
2: Ik heb in de aanbieding DJ Paul Elstak met Love You More.
0: Dit is zo'n plaat waarbij ik even naar deze knop moet. Dat is altijd lekker. Die had ik in de discotheek vroeger ook, die knop. Daar kun je lekker op doordrukken. Dat is... Dat is voor team 10 jaar. Ik doe het iets rustig.

0: die mooie zomer. Nou, daar lijkt het wel op. Maar volgens mij krijgen we volgende week een paar mooie dagen, toch? Dacht ik zo'n beetje. Even kijken. Ja, wordt best aardig hoor. Maandag, dinsdag, woensdag, dan wordt het...
1: Allemaal nog wel rond de 20 graden.
0: 20 plus, ja, 20 plus. Ja, zoiets. Ja, lekker man. Ik wil zo meteen even een piraatplaatje draaien. Daar heb ik gewoon even zin in. Het is vrijdag. Het is ook mijn vrijdag. Wat zullen we eens even doen zo meteen? Is er iemand die een goede suggestie heeft? Drop hem even. Drop hem in de box. Nu. Want ik ga nu, ga ik hem doen. Ga er niet op wachten. Alhoewel, doe maar even sturen nu in de NPO Luisterapp. Ik heb vanochtend, man, wat worden die New Music Friday lijstjes, wat worden die lang.
1: Ja, dan ben je, dat is tegenwoordig twee uurtjes werk ongeveer, ja, maar echt, waar je in bent.
0: Ik zet hem dan aan op mijn telefoon en dan gaat hij via de Bluetooth, gaat hij op de autoradio. En dan kan ik op het stuur, vooruit, kan ik dan drukken. Doorzeppen, zeg maar. Ik bleef maar drukken. Ik denk, ik kom er geen eind aan. Wanneer komt het begin weer?
1: Je hebt gewoon spierpijn in je duim.
0: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het was wel eventjes doorbijten. En er zat weer een hoop meuk tussen. Maar ik heb er weer eentje gevonden. En dit is lang geleden. Maar ik heb er weer eentje in de categorie... En de muziek.
1: Oh, nee.
0: Ja, ik heb er weer eentje gevonden. Ja, waarvan ik denk... Oh, wat een banger is dit.
1: Oh, nee.
0: Kijk, ik hou ontzettend van... laat ik het zo zeggen. Ik hou van heel veel soorten muziek. Bijna alles, behalve... Grunge, heavy metal. Heavy metal kan soms wel leuk zijn, overigens. Ik heb nog een mooie LP van Ozzy Osbourne. Maar klassiek heb ik persoonlijk ook niet zo gek veel mee. Maar ik ga wel op EDM ga ik ook wel goed. EDM.
1: EDM.
0: Electronic Dance Music.
1: Oké.
0: Dan heb ik sowieso, vind ik, deze top. Die gaat bij mij echt op repeat in de auto momenteel.

0: enge muziek. Dat zegt mijn vader altijd. Hè? Die zegt altijd, ja. dit is enge muziek, Marcel. Zet maar even af. Oh, nou goed, dit is, die vind ik leuk. Maar ik heb nu eentje gevonden. Nou, dan gaat hij bij mij ook knijterhard.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, en mijn papa zegt dan inderdaad... zet hem nu af. Dit is enge muziek, Marcel. Ik wil andere muziek horen.
2: Do you know where your teenager is at 5 o'clock in the morning? In the morning. Some say they come looking for drugs, dirty dancing... and pounding techno music.
1: Wat gebeurt hier?
0: Ja, dit vind ik fantastisch, dit. Hoor. Kijk, hier kan die toeter ook wel op hier.
1: Heel eng.
0: Ik word helemaal opgefokt door die man. Pumping. En nu komt zo meteen de techno music in. Ja, hier ga ik dus in mijn auto. Dan gaan mijn suppies, die gaan helemaal boem, boem, boem.
1: Ja, ik vind het wel hele enge muziek. Ik heb, weet je, als ik aan dit liedje, als ik dit hoor, dan heb ik het idee dat ik in de spinning class zit.
0: Spinning class? Oh ja,
1: dan hoor je
0: ook
1: altijd een soort enge muziek. En dan moet je helemaal mee op die muziek, jongen. Ja. Dan sta je eigenlijk helemaal dood te fietsen op dat ding. Omdat je helemaal mee moet op dat tempo. En dat tempo gaat natuurlijk razendsnel natuurlijk.
0: Ja, dat gaat als een malle, gaat dat.
1: Jeetje, Bina, wat enge muziek.
0: Nou ja, sorry, maar ik kan dat af en toe kan ik dat wel eens waarderen.
1: Ga je deze in de Mars de Morgen playlist zetten?
0: Als mensen dat willen, dan... Maar vind je dat intro? Als die man, ik vind dat mooi altijd.
1: Dat vind
0: ik
1: helemaal eng.
0: Ja, maar dat is juist...
2: Do you know where your teenager is at 5 o'clock in the morning? Some say they come looking for drugs, ja. Dirty dancing and pounding techno music.
0: Dat is mooi, hè? Ach man, ik vind dat... Ja, goed. Ik dwaal even af, dames en heren. Dat hoort u weer. We gaan weer door met het radioprogramma. Want wij zitten in de ochtendshow hierbij. SterrenNL Radio voor Avrotros. Ik had gezegd een piratenplaatje.
1: Ik heb trouwens eigenlijk ook nog wel een verzoekje.
0: Wat heb je?
1: Nou ja, iets wat enorm populair is sinds een, ja, wat zal het zijn nu, afgelopen week, 2 weken?
0: Wat is, ik denk dat ik weet wat het is, ja. Ja. Hou hem vast. Eens even kijken, ik ga draaien voor Rogier een lekker piratenplaatje. Ja, dit is een meezingetje dit.
3: Hallo, test, 1, 2. Is het alweer zo laat?
0: Ja.
3: Marcel.
0: Ja?
3: Tijd voor een piratenplaat.

0: van mij. We horen zo meteen of deze. DJ Paul of deze.
1: Het is weer voorbij die mooie zomer.
0: Ja, maar welke gaat het worden? Het lot is in jouw handen. Je kan namelijk nog even heel kort stemmen. Heel kort.
2: Ik vind het contrast zo leuk tussen deze twee liedjes.
0: Ja,
2: als je ze achter elkaar hoort, dan denk je echt... Hè?
0: Ja, heel, dat gaat van links naar rechts. NPO luister, dan kun je nog heel kort even je stem achterlaten. Dus dat zou fantastisch zijn. Want hoe meer stemmen, hoe eerlijker zo meteen de uitslag. Ik zie hier net het zonnetje doorkomen in Hilversum.
2: Ja, fijn, eindelijk.
0: Mooie ochtend. Komen heel veel vragen binnen. Welke beuker weer banger ik net draaide, die enge plaat.
2: Hele enge plaat.
0: Ja, maar dat is toch... Ik heb hem twee keer geluisterd. Achter elkaar in mijn auto. In het donker natuurlijk naar Hilversum toe.
2: Heel
0: denderend
2: eng.
0: Over het asfalt met 137 km per uur. Ik hou niet van ronde getallen. Daar ben ik achter gekomen. Ja, ik hou niet van... Dus ik moet hem dan echt niet op 135 of 140. Ik denk 137. Living on the edge. Huppakee.
2: Dan heb je wel dat je 2 kilometer te hard rijdt.
0: Ach. Dat zien we dan alweer.
2: Ja, nee, vertel mij
0: nee,
2: wat,
0: dat
2: maar
0: is
2: het
0: ook
2: is
0: zo.
2: Wel meer... Ik probeer hem toch wel vaak op de 5 te houden, dan ben je toch net 7.
0: 5. Oké, ik heb het liedje even gedeeld in mijn stories op Instagram... voor mensen die denken, of in ieder geval die geïnteresseerd zijn welk liedje dat is.
2: Ja, er wordt echt ontzettend veel nagevraagd hoe dat die heet.
0: Ja, maar jongens, draai hem niet eerder dan dat de show is afgelopen. Hè. We hebben nog zoveel in petto, dus niet eerder dan, laten we zeggen... Zet hem vanavond een keer op.
2: Ja.
0: Vanavond even lekker, weet je wel, bij een biertje of zo. Goed, zometeen de uitslag van onze tweestrijd.

0: meesters en hartenbreker. De grote vraag is, Tinus, wie heeft gewonnen? Met hoeveel procent?
1: Met 61% van de stemmen heeft gewonnen DJ Paul Elstak met Love You More.
0: Zo, gefeliciteerd.
1: Hey, dankjewel.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
3: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
2: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
4: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
2: En die is: hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A4, dat is Antwerpen-Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid heb je een kwartiertje extra door bergingswerkzaamheden. De A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Kralingen. Daar heb je een kwartiertje door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. De A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg. Een minuutje of 6. En de A73 Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Wiegen en Malden 8 minuten door een ongeluk. Daar is de rechter rijstrook gesloten.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, met Tinia. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, schoonheid. Doen we straks nog even een open lijntje.
6: Ja, fruit.
5: Weekendlijn. Weekendlijn zo meteen. Samuel Welten Russo hoor je zo meteen naar Monique Smit. Ik wil je helemaal.
7: De nummer 1. De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek. NPO.
7: Sterren en L.
5: Hey, en denk maar goed, het is bijna weekend, hè?
7: Super vrijdag.
5: Ik ruik de frituur.

0: inderdaad. Nou, we hadden net wat boem-boem voor het nieuws. En dat is wel grappig, want Mitchell valt erop. Bij hardere liedjes, zegt Mitchell, gooit Marcel toch altijd even de tros erin. Ja, de...
1: Tros!
0: Want hij schrijft ook... Dan weten we dat we bij de goede zender nog zitten. Want je denkt op een gegeven moment, als je die boem-boem-boem hoort van DJ Paul... Hey, hij staat op een andere zender. Ik heb hem toevallig staat...
2: Hij staat op een hele enge zender.
0: Enge zender ineens. Maar het is nog steeds... Afrotros is
2: heel
0: het.
2: Heel goed.
0: Het is veranderd, dames en heren, zo al een tijdje zo. Dus ja, maar dat heb je ergens wel een punt, Mitchell.
2: Enge muziek, vind ik het.
0: Vind je
2: het? Ja, ik vind het heel eng.
0: DJ Paul niet.
2: Nee, ja, we hebben het over nog over jou daarvoor. Enge plaatje.
0: Ja, maar ik had een mooie enge beuker. Heb ik
2: vanaf het begin. Ik vind die stem van die man heel eng.
0: Indrukwekkend.
2: Ja, indrukwekkend. Dat is het. Ja.
0: Nou ja, ik heb hem vanochtend ontdekt. Een nieuw pareltje. Ik had eerst die andere met die Spaanstalige.
2: Oh ja, TikTok.
0: TikTok. Ja, die vond ik ook heel mooi. En nu heb ik...
3: Do you know where your teenager is at 5 o'clock in the morning?
0: Horus.
3: Some say they come looking for drugs, dirty dancing and pounding
2: dirty
3: techno music.
0: Kijk, ik ben niet van de hardstyle. Maar een beetje techno, dat kan ik nog wel...
2: Ik zie jou helemaal voor me op zo'n technofeest.
0: Hoezo?
2: Ja, dat past niet bij jou.
0: Nee, maar ik zal je zeggen, ik ben één keer in Oostenrijk ben ik in een club geweest. Maar echt in een club.
2: Ja.
0: En dat was ik nooit. Want ik ben ik kom uit het noorden, weet je wel. Ik heb daar menig discotheek heb ik bestierd achter de draaitafel. Maar dat was heel anders.
2: Ja.
0: Heel ander sfeertje. Daar kwamen ze nog net niet, nou ja, wel met klompen binnen soms. Maar dat volk, zeg maar, heel gezellig... met elkaar volgt. Maar in een club is dat toch anders.
2: Ja.
0: En dan stond ik eerst
2: tegen de muur.
0: Nuchter. Tegen de muur, inderdaad. Toen was er wat vloeibaar goed. Met een gouden kleurtje. En gaandeweg de avond dacht ik... Zo, die DJ draait wel heel goed. En toen ben ik mijn partij losgegaan daar.
2: Ik kan me niet voorstellen.
0: Nee, ik ook niet. Nu weer met terugwerkende kracht denk ik ook... Hoe is dat mogelijk geweest toen?
2: Zijn hier beelden van?
0: Nee, gelukkig niet. Godzijdank niet, nee. Nee. Maar het is echt zo. Ja, ik vond het fantastisch. Fat Tony stond daar.
2: Fat Tony.
0: DJ Fat Tony.
2: Oh. Fat Tony.
0: En die trainer daar een remix van ABBA. Toen ging ik helemaal door het plafond. Zo. Ja, het is echt zo.
2: Oh, jammer dat die geen beelden van mij. Ik geloof het, het is dat jij vertelt, maar ik geloof het niet helemaal.
0: Dat is echt zo, in Wenen. En dan heb je een soort pretpark, maar dat is eigenlijk een kermis. Maar die staat waar die kermis is dat 365 dagen per jaar.
2: Oh ja.
0: Ja, dan moet je eens een keer naartoe gaan. Als je in die stad bent, is erg waanzinnig. En op dat terrein hebben ze dus een club. Goed, dat dagen later, dames en heren. Even wat nieuws van vandaag. Vier uitvaartondernemers in Culemborg die zijn uit protest tegen de hogere tarieven van PostNL een eigen rouwpostservice begonnen. Een rouwkaart die de volgende dag bezorgd moet worden kost bij PostNL sinds deze zomer €3,25. Lokaal kan het nu voor €2. De kaarten worden per elektrische fiets bezorgd door mensen die weer proberen terug te keren op de arbeidsmarkt. Wat goed zeg.
2: Ja, dit vind ik echt ontzettend goed.
0: Waanzinnig initiatief.
2: Ja.
0: Heel mooi. En wetenschappers hebben in Bolivia een compleet nieuwe wilde kattensoort ontdekt. De Leopardus tilcayo is kleiner dan een gemiddelde huiskat, maar heeft opvallende luipaardachtige vlekken. Oh, dat zou jij mooi vinden.
2: Ja, nou, ik heb dus een foto van deze kat gezien. Ik heb echt... Nou ja, ik hou niet van deze beesten.
0: Nee, maar deze zou je adopteren?
2: Ja, absoluut.
0: Bijzonder is dat er op dit moment slechts één bevestigd levend exemplaar bekend is. Onderzoekers denken dat er meer rondlopen in de dichte bossen van Bolivia. Het is voor het eerst in meer dan 100 jaar... dat een nieuwe levende kattensoort officieel wordt beschreven. Wat mooi zeg. En Jutta Leerdam die heeft voor veel indruk gemaakt, heeft in ieder geval veel indruk gemaakt in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Casa di Bo. Samen met Gerard Joling was ze te gast en kijkers kregen een persoonlijke kant van de schaatser te zien. Schaatster, moet ik zeggen. Jutta die vertelde onder meer over de druk van topsport, haar onzekerheden en het vertekende beeld dat social media kan geven. Op sociale media krijgt ze namelijk veel complimenten en wordt ze vooral omschreven als sympathiek en bescheiden.
2: Nou, vanochtend heb ik even een stukje gekeken.
0: Ja.
2: En dat is ook echt zo. Het is echt gewoon een heel lief, schattig meisje eigenlijk. En
0: ja,
2: nou, dat zou je eigenlijk niet denken als je haar als een beest op het ijs ziet schaatsen afgelopen winter.
0: Ja, ja.
2: Maar ze ging bijvoorbeeld ook Gerard Joling ging ze wakker maken 's ochtends. Nou, als je natuurlijk iets niet moet doen, natuurlijk is Gerard wakker maken.
0: Gerard moet je eigenlijk voor 12 niet wakker maken.
2: Nee, dat is om 10:30 's ochtends. Nou, is niet slim. Maar ze deed ook heel voorzichtig de deur open.
0: Ja, ja.
2: Gerard, mag ik je wakker maken? Zegt ze zo.
0: Oh,
2: en zeg maar, vind je het goed dat de camera's aan zijn? Of vind je dat niet fijn? Zegt ze ook zo eerst.
0: Oh.
2: En toen zegt hij, ach, maakt me niet uit. En toen deed ze echt die deur pas open. En denk ach, Wat lief.
0: Lieve meid is het dus eigenlijk. Ja. Nou ja, dat is, ik denk ook echt dat sociale media wel een vertekend beeld geeft van heel veel mensen. Dat is gewoon ook. Oké, Tinia. Ik ga zo meteen nog even een leuk liedje draaien van Likke Pep. Dat zit eraan te komen. Ik wil zo meteen ook even. De lijnen opengooien. Voor de weekend.
2: De weekendlijn.
0: De weekendplannen. Dus die gaat zo meteen even open. En jij komt nog met Ilse de Lange wil jij draaien. Ja, maar dat draai ik nooit.
2: Nou ja, jij hebt het over altijd liedjes van jou uit je tijd. De 90's, weet ik het allemaal
0: wat. Ja.
2: En nu gaan we een keer even wat draaien wat uit mijn tijd komt. Want dit is mijn jeugd. En dit heeft een nieuw leven gekregen. Want dit is sinds een week of twee enorm hard gegaan op TikTok.
0: Dit gaat viraal inderdaad.
2: Dit gaat enorm viraal. En dat is Ilse Lange met So Incredible.
0: Nou, dan ga ik dat eens even opzetten. Gaan we daar veel mensen blij mee maken, denk je?
2: Weet ik niet.
0: Nou ja.
2: Aan mij wel.
0: Oh, oké. Nou ja, dat is ook wat waard.
2: Ja.

Zon en wolken. Vanochtend hebben we nog wel wat buien. Vanmiddag dan wordt het droger. Alhoewel, ik zie hier gewoon een lekkere blauwe lucht met een zonnetje. Heerlijk. Temperatuur vandaag 17 tot 20 graden. Bijna weekend. En Ilse de Lange met So Incredible.

0: 1, 5, 6, 7, 8. Dat is waar ik op je wacht.
1: Hoi, hoi. 035-671-5678. That's the number. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, Tinia, Martijn.
1: Hey Martijn, goedemorgen. Hoe is het?
2: Ja, goed. Lekker in het zonnetje.
1: Lekker in het zonnetje. Waar rij je?
2: Ik rij op de A2 hier net voorbij Den Bosch. Dus daar is lekker het strakblauwe hemel.
1: Mooi, een Brabant zonnetje.
3: Net lekker in de file staan zeker?
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee.
3: Oh.
2: Het is vrijdag, hè?
3: Nou ja, er zijn daar wegwerkzaamheden daar. Dus,
1: oh, zo. Ja, maar het is vrijdag, hè? Dat is altijd wat rustiger.
3: Ja, dat scheelt.
1: Dat is ook zo. Martijn, waar ga je naartoe?
2: Ik ga nu naar Haafden, dan nog eventjes naar Wijk en Aalburg en naar Waalwijk.
1: En dan is het weekend?
2: Ja, dan zijn we voor het heel eind richting het weekend.
1: Oké, okay,
2: ja.
1: Okay. En wat ga je het weekend doen?
2: Dan gaan we met de voetbalploeg gaan we een wedstrijd voetballen. En voor de rest vrij rustig.
1: Oké, okay. En wat voor voetbalploeg is het? Is het het derde team, het bierteam? Of,
2: Nee, het is het tweede selectieteam waar ik trainer van ben.
1: Oh, leuk, je bent trainer ook. Oké. Okay. Nou, dan wens ik je een goede wedstrijd en hopelijk 3 puntjes.
2: Ja, daar gaan we wel voor Marcel, hè.
1: Ja, dat is het beste. Ik wens je een mooi weekend, Martijn.
2: Joe, prettig weekend.
1: Joe, doei.
2: Hoi.
1: 035-671-5678. Ik krijg nog steeds veel vragen over dat nummertje wat ik draai, die enge plaat. Nog 1 keer, hij staat op mijn tijdlijn. Ik heb hem even gedeeld op Instagram, in mijn stories. Dus dat check hem maar even, @Marcel van de Radio. Dus ja, je kijkt me heel...
3: Ja, enge muziek.
1: Het is niet jouw ding.
3: Nee, het is enge muziek.
1: Oké. Okay. De lijn staat open, jongens. 035-671-5678. Willen graag weten, wat ga je doen dit weekend? Ja, ik heb sowieso het piratenuurtje. En voor de rest, zo'n lief heb ik dit weekend.
3: Oh, gezellig.
1: Die komt lekker langs. Dus ik heb het al beloofd, we gaan even een filmavondje doen. En jij?
3: Ja, ik heb misschien een klein tentfeestje nog.
1: Toch wel?
3: Ja.
1: Oh, waar dan?
3: Ja, bij mij in de buurt.
1: Wat voor tentfeestje?
3: Ja, ik weet het niet helemaal zeker. Maar dit is een evenement wat om de zoveel jaar wordt gehouden.
1: Ja.
3: En de ene jaar staat er wel een hele grote tent en de andere jaar een kleine tentje. Alleen ik weet dus niet of dat dit jaar ook zo is.
1: Verwarrend dit.
3: Ja.
1: Raar verhaal is
3: het. Ja, er is wel muziek. En volgens mij komt Raymond Hermans morgenavond optreden. Ja. Maar of dat op een plein is of in een tent, dat weet ik niet.
1: Oh, gek.
3: Aangezien het weer, denk ik wel dat ze een tent op hebben gezet.
1: Dat lijkt me wel, hè. In deze tijd van het jaar is het toch twijfelachtig.
3: Ja, daarom.
1: You never know.
3: Ik denk het wel.
1: Heel gek, jongens. Ik heb normaal gesproken, dan staat de lijn hier rood gloeiend met belletjes. Misschien dat er ergens een kink in de kabel zit, maar ik zie niks meer in het scherm. Misschien zijn mensen ook wel een beetje bang om met ons te telefoneren.
3: Dat zou kunnen.
1: Is er niemand die het durft? Niemand die even een klein weekendverhaaltje wil vertellen. Gewoon even, je kan ook niks doen, hè. Als je niks doet, vind ik ook prima. Dan mail je dat even. 035-671-5678. Of ik noem het nummer te snel, dat zal het zijn. 035-671-5678. We hadden dat Ilse Lange nummer en Glenn die zegt, dat kan wel vaker. De groetjes uit Parijs.
3: Ja, ik vind het ook echt een banger. Ja, dit is echt uit mijn tijd van clipjes.nl.
1: Wat?
3: Ja, clipjes.nl. Daarin, mensen van mijn leeftijd, die speelden daar de muziek op. Daar leerden wij de top 40 kennen.
1: Bestaat dat nog?
3: Nou, volgens mij niet, maar...
1: Oh. Clipjes.nl, ik heb dat nog nooit van gehoord ook.
3: Ja, clipjes.nl. En dat is eigenlijk de tijd van So Incredible. En dat ik ook een beetje die muziek allemaal leerde kennen.
1: Clipjes.nl. We hadden gewoon vroeger MTV en TMF en The Box.
3: Nee, we hadden clipjes.nl. Okay.
1: Nou, ik ga maar even door met het programma. Want ik denk dat we een draad dwars over dwars hebben die gebroken is.
3: Maar de telefoon heeft ons al vaker in de steek gelaten. Die zegt, ja. Het nummer doet het niet.
1: Oh, het nummer doet het niet.
3: Heb je wel het goede nummer doorgegeven dan?
1: Nou, wacht even, hoezo bellen ze het nummer dan? Wat is er dan?
3: Goed, joh, die telefoon is niet kapot.
1: Nou ja, we krijgen toch een nieuwe. Wat is er? Ik zal mezelf eens even bellen. Even wachten.
3: Ja, Mick zegt dat het nummer het niet doet.
1: Ah, dat is het. Ik snap er al geen hout van. Maar even wachten, hier.
3: Oh, Renske zegt dat er een tent staat waar ik heen ga. Okay. Is in Aals, bij de verlichting. Oh, top Renske. Toch een tentfeestje.
1: Oh, wacht, er gaat nu wel een lijn. Oh, er is wel iemand die... Ja, hallo!
2: Ja, Martijn weer een keer.
1: Martijn, welk nummer bel jij, Martijn?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik heb gewoon in mijn telefoon staan Studio Sterren NL. En dan kom ik gewoon doorheen, hoor.
1: Nou ja, zeg.
3: Nou ja, er zeggen meer mensen dat de lijn het niet doet. Dylan zegt het, Luc zegt het.
1: Ah, dus ze hebben de... Ah, ik weet al wat er aan de hand is. Oh, wat een prutsers ook allemaal. Nou, Martijn, dank je hartelijk. Ik weet genoeg.
3: Wat is er dan?
2: Precies.
1: Ja.
2: Mijn uitzending.
1: Jojo. Ja, ze dus hebben hier natuurlijk... Dus die studio hebben ze doorverbonden op een gegeven moment. We hebben een doorverbindnummer. Dus ze bellen nu...
3: ze bellen nu naar mijn telefoon die op mijn bureau staat. Want Miranka van online, die zegt nu... Ik krijg op dit moment 10 belletjes binnen.
1: Dat meen je niet! Dus ze bellen, iedereen belt de redactie.
3: Ja, de
1: krankzinnig, dit. Wat is dit toch? Jongens. Nou...
3: Hoe kan dat?
1: Ja, weet ik. Ze hebben zitten klooien hier allemaal. Nou, we zoeken dit uit tot
3: staat
1: op
3: rood,
1: de bodem.
3: Rood gloeiend staat op mijn bureau.
1: Degene die hiervoor verantwoordelijk is, die krijgt stokslagen.
0: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

0: half negen geweest. Straks nog Yuri met de film- en serietips en de weekendmix. De super vrijdagmix van Barry.
1: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Maar eerst, de laatste keer deze week, Jan de Weer.
1: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn heldbaal als een stekker.
0: Jan en zijn weer.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar er vallen ook nog enkele buien, vooral in de noordelijke helft van het land. In het zuiden is meer kans op de zon. De wind is zuidwesten en die is matig. Temperatuur 18 graden. Vooruitzichten eerst wisselvallig met vrij veel wind. Na zondag zon en droog. En hier onze spreuk. Septemberregen komt de druiven goed gelegen.
1: Gelegen.
2: En ik wens iedereen een goed weekend.
1: Oh, sorry, excuses Jan. Ja, natuurlijk jij ook een heel goed weekend en tot maandag. Tijd voor het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
4: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
3: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
5: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
3: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten.
1: Oh. Dankjewel. Dan de... Oh ja, attentie, attentie. Net in het nieuws ook. De politie is heel ouderwets. Net,
6: ja, echt heel ouderwets.
1: Ja, heel ouderwets.
6: Maar dan denk ik echt van, dit helpt toch niet?
1: Ik zeg niks, ik hou me even stil. Attentie, verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Antwerpen-Rotterdam voor Hogerheide 7 minuten. Een minuutje of 20 op de A73 Nijmegen naar Maasbracht voor Kuik. Er komt een ongeluk. En de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. Daar heb je door wegwerkzaamheden op de A73 een kwartiertje.
0: NPO Sterren en L. Nederlandstalige muziek.
1: En van een classic, ik heb drukwerk voor je.
0: NPO.
7: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrekt je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let it.

0: zal je eerlijk zeggen, ik vind dit echt een heel leuk liedje, deze. Van Lassa Langefrans en Wesley Bronkhorst. New Music Friday. Dit is vers van de pers. Het heet Plan de Champagne. In plaats van Plan de Campagne, zeg je nog wel eens. Dat is ons Plan de Campagne. En wij hebben ook al Plan de Campagne, want we hebben straks na 9 uur natuurlijk onze schaftlijst weer. We hebben denk ik nog wel een oud platenkoffertje, wil ik er nog even ingooien. Lekker voor het weekend. En zometeen onze super vrijdagmix met Barry Vest. Marius.
1: My mama always said life was like a box of chocolates.
2: How about a magic trick?
1: I'll be back.
3: Good morning, Vietnam!
4: Films en series. Met Juri den Dekker.
0: Yes, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Ik heb weer 3 kijktips voor jullie. Mijn filmtip deze week is Novocaine. Een rustige bankmedewerker komt ineens midden in een overval terecht wanneer het meisje op wie hij verliefd is wordt ontvoerd. En hij heeft één bijzondere eigenschap. Hij voelt helemaal geen pijn. Dat komt tijdens zijn zoektocht behoorlijk goed van pas. Het is een combinatie van actie en humor, dus lekker makkelijk weg te kijken. Dan mijn serietip van deze week is The Eetclub.
0: Hey.
5: Een nieuwe Nederlandse serie. 4 stellen lijken samen het perfecte leven te leiden, totdat één van de mannen omkomt bij een woningbrand. Vanaf dat moment komen er steeds meer geheimen naar boven en begint iedereen elkaar te wantrouwen. Dus als je houdt van geheimen, spanning en lekker veel gedoe, deze is dan zeker interessant. En voor de bioscoop hebben we Fall 2 Deadpoint. 2 vrouwen beginnen aan een gevaarlijke klim in Thailand, maar komen duizenden meters boven de grond vast te zitten. Vanaf dat moment gaat het maar om 1 ding. Hoe komen ze hier ooit levend vanaf? Dus heb je hoogtevrees? Dan zou ik misschien alvast een beetje extra stevig in je bioscoopstoel gaan zitten. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier.
0: Yes, dankjewel Juri. Volg hem vooral even op Instagram. Hij heeft daar veel meer film- en serietips. @Juri den Dekker. Nou, toch die eetclub. Komt hij toch weer?
6: Ja,
0: jij zei het vanochtend
6: al. Ik had een beetje voor Juri zijn beurt gesproken.
0: Nee, dat maakt niet uit. Maar mooi dat hij nog eventjes bevestigt en een beetje uitlegt waar het over gaat. Ja, vooral het stukje gedoe. Ik zeg altijd, ik hou in mijn leven niet van gedoe. Maar misschien wel in deze serie.
6: Ja, het is volgens mij veel drama.
0: Andermans gedoe.
6: Ja, andermans gedoe.
0: Dat is beter, hè?
6: Andermans
0: gedoe.
6: Ja, dat is wel beter.
0: Ja, de eetclub. Nou, neem hem even mee. 7 afleveringen, zei je?
6: Ja.
0: Dat
6: ongeveer
0: kan
6: 40 à 50 minuten.
0: Kan in een weekendje.
6: In principe wel.
0: Dus ik even doorbeuken. Ik heb geen Formule 1 dit weekend, dus het zou kunnen.
6: Oh,
0: zou
6: dat kunnen. Prima.
0: Oké, jongens, het is 8:45. Tijd voor de Super Vrijdagmix.
7: Het is vrijdag. Tijd voor de SterrenNL Super Vrijdagmix. Met Barry Vest. Ben je klaar? Draai de volumeknop op maximaal. 5, 4, 3, 2, 1.

0: was hem weer.
1: Sterren. Super Vrijdagmix met Barry Vest.
2: Ja, dankjewel, Barry. Heel erg goed. Ja, we moeten even een klein dingetje aanhaken in de mix. Want Barry die had op zijn socials had hij namelijk gedeeld van... joh, wat die busy nu doet, dat is toch geniaal. En wij denken dat als discjockey zo vaak van... ach, daar kan ook een andere tekst op. Dat heb je misschien ook wel als je op je werk bent, op de bouw... dus in de vrachtwagen of in de zorg ergens, dat je een liedje hoort... dat je toch een andere tekst meezingt dan dat eigenlijk
3: en
2: bedoeld is.
3: En dat het soms eigenlijk ook wel een beetje in deze tijd... vooral 2026, dat
2: beetje
3: je denkt
2: schuurt,
3: van...
2: beetje schuurt,
3: kan het nog, weet je wel.
2: Beetje en getint,
3: in
2: ja.
3: Dat kader heeft Barry toch de stoute voeten... of de stoute schoenen, stoute voeten...
2: Schoenen aangetrokken, ja.
3: Aangetrokken.
2: Nou, hij dacht natuurlijk even wat hij met, Annie, met Anne heeft gedaan, busy. Ja. Dat met lekker schuren. Dat hoor ik eigenlijk ook wel in Als de Morgen is gekomen van Jan Smit. Dus daar is hij een beetje mee aan de haal gegaan. En op een gegeven moment afgelopen week deelde hij een post met het liedje. Want het liedje is niet uit, hè, voor de duidelijkheid. Het staat nergens, het is niet te streamen, het is niet op YouTube of wat dan ook. En Jan Smit zei... wat zei hij ook maar weer? Iets van uitbrengen of
3: gaan
2: ervoor of iets?
3: Hij plaatste een fragment ervan en toen heeft hij gezegd van... nou, moet ik dit uitbrengen, ja of nee?
2: Precies.
3: En toen heeft Jan Smit onder gereageerd, ik zeg doen.
2: Ik zeg
3: met
2: doen,
3: met heel veel
2: uitroeptekens. Ja, dan heb je akkoord van de baas, dus ik zou het ook doen. Ja, en dan de Satisfyer gaat het over, hè?
3: Ja, het gaat over de Satisfyer, ja. Echt ach, geniale tekst, vind ik
2: nou,
3: het.
2: Ja, is het ook. 2026, jongens, hè?
3: Moderne tijden. Het moet allemaal wel kunnen.
2: Vind ik ook.
3: Barry Vest in ieder geval, daar kun je het nog een keer op terug horen op zijn Instagram.
2: Ja, check zijn Instagram, daar heeft hij meer fragmentjes. Wellicht dat het binnenkort uitkomt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
3: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
2: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
4: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
2: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB met file op de A20. Gouda, Hoek van Holland tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. 6 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 8 minuten. En de A73 Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen-Dukenburg en Malden. 30 minuten. De laatste is de N271 door wegwerkzaamheden op de A73. Dat is Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum. Daar heb je 3 kilometer met een kwartiertje extra.
1: Marcel de Vries.
0: Yes, met onze tieners.
5: Goedemorgen.
0: Met zometeen Gerard Joling, ik hou er zo van. Sander Kwarten met de tapster uit Tijuana. En we hebben zometeen een heel mooi schaflijstje. Hele mooie.

0: zo.
1: Gerard Joling en ik hou er zo van. Wij ook.
2: Marcel in de morgen.
3: Schaftlijst.
1: Van een bakje in de ochtend. Wij hebben niet echt schaft, hè?
4: Nee, niet echt. Nee.
1: Ik zit er net over na te denken. We doen bakjes tussendoor, zeg maar. Ja. Tussen de liedjes door. Dat doen wij af en toe. Dat zien jullie niet natuurlijk. Maar er is nu gemiddeld, denk ik, zo'n litertje of 4 doorheen gegaan vanochtend. Oh. Het moet goed smeren, hè?
4: Ja.
1: Wie hebben we aan de lijn?
4: Wij hebben aan de lijn Wilco uit Westbroek. En Wilco, die is schoonmaker.
1: Hé, wat leuk. Wilco, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen. Schoonmakers zijn vaak vroeg, hè?
5: Ja, ja, ja, wij zijn om 7 uur al bij de eerste klant.
1: Eerste klant. En die is dan aan de gelijk aan de beurt en dan gaat de poetsdoek er doorheen?
5: Ja, ja, en de vlakmop. En dan proberen we zo snel mogelijk alles weer heel mooi schoon en fris te krijgen voordat de mensen komen,
1: ja,
5: die daar aan het werk gaan.
1: Ja. Hoe heette die mop?
5: Zo'n vlakmop.
4: De vlakmop? Jeetje, ja. Heb ik nog nooit van gehoord.
1: Nee, heb ik ook nog nooit van gehoord. Wat is dat? Wat is een vlakmop?
5: Ja, nou ja, goed, dat is eigenlijk een lap met vezels en er zit dan een steel en in die steel zit zelf een reservoir voor water.
1: Oh ja.
5: En als je op de knop drukt, dan spuit hij dat water vooruit en dan hoef je niet elke keer in een emmertje.
1: Oh, fantastisch. Dus
4: die hebben wij thuis ook.
5: Perfect.
1: Jullie hebben thuis een vlakmop, maar je wist niet dat het zo heet.
4: Ik weet ook niet. Ik noem het voor de thuis een vlakmop.
1: Vlakmop. Mag ik de vlakmop even? Oké. Okay. Ja. En waar ben je vandaag bezig?
5: Nou, ik zit nu in Houten op de zaak. Nog even wat producten ophalen. En dan gaan we zo onderweg naar Tiel.
1: Ja.
5: Dat we werken daar voor een grote woningcorporatie. En dan hebben we verschillende woningen en verzorghuizen die we dan moeten schoonmaken.
1: Ja.
5: Met name trappenhuizen, portieken.
1: Ja.
5: En dus daar zijn we vandaag druk mee.
1: Heb je wel eens gekke dingen meegemaakt in jouw werk of niet?
5: Nou, gekke dingen niet echt, maar... we hebben natuurlijk wel eens, we hebben ook door de week schaftruimtes en toiletten op de bouw.
1: Oh ja, kijk.
5: En daar maak je wel eens gekke dingen mee. Dan je denkt bij je eigen van, doe je dat thuis ook zo?
1: Oh, zo bedoel je, smerige dingen?
5: Ja, smerige dingen, ja.
1: Mag ik een tipje van de sluier? Dat ben ik toch nieuwsgierig. Wat is dan heel smerig dan?
5: Nou ja, goed. Ik denk dat als we achterom kijken, dat ze dan misschien even een borstel er doorheen halen.
1: Oh, ja.
5: Dat is beter dan aan de kant zitten.
1: Gadverdamme. Ja. Oké, okay, we gaan snel door. Nu wordt het wel heel smerig. Ja, ik had het ook niet moeten vragen. Oké, okay, Wilco. Ja, we hebben een hele leuke lijst van je gekregen. We gaan zo meteen draaien. Dirk Mildijk met 4 zomers lang. Ik heb Robert Pater met Gina. Dan kijk ik 10 jaar even aan. Ik laat hem vandaag origineel.
4: Oh, fijn.
1: Ik blijf er even vanaf. Normaal gesproken dan maak ik altijd een speciale 10 jaar versie. Gaan we niet doen, Wilco. Wel ga ik ook nog even draaien. William Jans.
5: Ja.
1: Die vind je leuk.
5: Ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben zelf ook wel een beetje een Julio Iglesias fan.
1: Dus
5: daar draai ik elke dag ook wel een paar nummers van.
1: Ja.
5: En hij komt daar heel dicht in de buurt en dan ook nog Nederlandstalig. Ik vind dat wel fijn om naar te luisteren.
1: Ja, ik snap het. Vandaar de liefde voor dit liedje. We gaan. Ja. Miffa, zo heet het. Ga je zelf nog schaften tussendoor? Of?
5: Nou ja, ik ben nu op de zaak. We nemen even een bakje koffie en een sneetje brood. En dan gaan we zo richting Tiel.
1: Wordt er nog gesnackt vanmiddag?
5: Misschien wel. Dat we even langs de pomp gaan en even nog zo'n gehaktstaaf. Het zit er wel in, denk ik.
1: Gehaktstaaf heb je altijd twee keer plezier van, zeg ik altijd.
5: Ja.
1: Die ga je eten en die ga je nog een keer terug eten ook.
5: Ja. En de naast je die ruikt uit je mond.
1: Dan ga je hem lekker even over de longen trekken. Ik wens je een mooi weekend. Dankjewel, hè, voor je schaflijst.
5: En jullie ook, hè.
1: Jojo.
2: Marcel in de morgen.

0: Marcel in de morgen.
1: Schatlijst.
2: Lekker lijstje vandaag. En de vraag die er is van Luc onder andere, die zegt... Beste Tinja, waar moeten we nou die lijstjes insturen? Waar moeten we nou naartoe? Waar kunnen we al die lijstjes insturen?
3: Ja, en ik wil al die lijstjes heel graag hebben met alle liefde van jou. En ja. dat doe je dus op marcelindemorgen.nl.
2: Dat is gewoon een website, is dat, hè?
3: Dat is gewoon een website. Het mag ook naar sterren.nl.
2: Ja, ja.
3: Maar het snelste is gewoon lekker marcel.marcelindemorgen.nl.
2: Is tinestandface.nl er al?
3: Tinestandface.nl. Wat moet ik nou weer met tinestandface.nl?
2: Dan zet je foto's op van de tentfeestjes waar je komt.
3: Ja, dan heb ik er nog werk aan ook nog eens de volgende dag.
2: AI. Ja. Allemaal dat chatbordje of het AI-bordjes aanzetten.
3: Ja.
2: Het gaat allemaal zo makkelijk tegenwoordig. Hoef je niks voor te doen. Het gaat allemaal automatiek.
3: Nou, ik hou het nu nog even bij het tentfeestje bezoeken en dan laat ik het er even bij.
2: Akkoord. Dus de website?
3: marcelindemorgen.nl.

0: Dit was Tino Martin en Jong en Dom. Ik zat even onder de tafel, Tina, sorry. Het is toch een hele... Ik was namelijk even... Ik heb hier iets gevonden in de studio.
1: Ja, ik was zo'n keer kwijt.
0: Ja, dit is heel grappig. Ik zal het... wachten, ik moet het even... Dan moet ik het ook even delen, want dan kan iedereen het zien. Want ik denk dat heel veel mensen... Zelfs mensen die hier werken, die hebben dit niet gezien. Geintje van de technische... Ik zal het even technische jongens. Maak het er even van, jongens. Want dat waren mannen die hier bezig waren. Denk ik dat die het hebben gedaan. Ik heb namelijk hier onder de tafel... Ik zet het even in mijn Instagram stories. Gaan we niet om de volgers hoor, jongens. Dat maakt me echt geen reet uit. Maar dan kun je in ieder geval zien. Dan kunnen we ze even delen, weet je wel. Want ja, radio is alleen maar geluid. Dus @Marcel van de Radio heb ik nu even een fotootje... als het goed is, geüpload. Hier onder de tafel is namelijk een soort houten balk.
1: Ja. Yep.
0: En daar lopen kabels doorheen. Want ja, radio en studio is met veel kabeltjes. Dat ding, daar hebben ze een gat in geboord. Want er moet een kabel doorheen.
1: Ja, want er zijn meerdere kabels bijgekomen door de camera's en lampen.
0: De camera's, ja. De hele toestand. Maar goed, het is een heel gat. Maar heel grappig. Ik dacht, wat staat daar nou hier? Ik zat te kijken. Ik dacht, wat staat er nou boven? Staat daar boven Jerry. Jerry, nou moet het muntje maar even gaan vallen en je moet het allemaal maar kennen. Maar je had vroeger Tom en Jerry. En Jerry was het muisje. Dit is net zo'n muizengat. Dus is een grapje van de techniek. Vind ik een leuk grapje. Dat is iemand met humor geweest. Die heeft lol in zijn werk. Dat is toch mooi?
1: Ja, leuk bedacht.
0: Ben jij de categorie? Die heeft tijd te veel.
1: Ja, of hij heet oprecht gewoon zelf Jerry. Dat hij denkt, nee. van nou, dit,

0: dit, nee. Hier ben ik verantwoordelijk voor. Nee, als er wat is, moet je bij Jerry zijn.
1: Dit is toch hartstikke leuk, man. Dit is toch hartstikke grappig. Ja.
2: Marcel's oude platenkoffer.
1: Oké, tijd voor de oude platenkoffer. Want hier in Hilversum schijnt inmiddels de zon. Dus ik dacht op keuze A.
3: Als de zon schijnt.
1: En dat doet hij straks.
3: En iedereen lacht.
1: Volgende week krijgen we nog een beetje nazomer. Stond er vanochtend in een pushbericht. 25 graden gaat het nog worden.
3: Verdwijnen voor goed uit je leven.
1: Dan heb ik op keuze B het volgende.
3: Bonnie,
1: kom je buiten spelen?
3: Bonnie, kom je buiten spelen?
1: Van Bonnie Sinclair natuurlijk. En keuze C, ja, ik dacht omdat de boeren nogal wat in het nieuws zijn.
3: De boeren.

0: Laat het weten. Je kan stemmen in de app. En dat is vrij eenvoudig. Dat is de NPO Luister-app. Daar hebben we een polletje. Nou, vandaag dus zon en wolken. Het begint eerst met wat buien her en der. Maar dan wordt het daarna wel droog. Zoals hier dus inmiddels. En dan komt er ook wat meer zonneschijn. Het wordt 17 tot 20 graden. Verkeersinformatie van de ANWB. 3 files nog. De A1 Apeldoorn Amsterdam. Voor Hoevelaken 10 minuten. A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein heb je 12 minuten. En de A73 Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Malden. Wegwerkzaamheden kwartiertje.
1: NPO Sterren

0: Brussel, het cafeetje.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ja, er zitten vandaag weer drie, vind ik, hele goede liedjes in. En dat is een lastige voor vrijdag. Waar heb je zin in, weet je al? Hoort al deze van Koos.
2: En iedereen lacht als de zon schijnt. Je hoort geen enkele kwak. Alle zorgen.
0: Als de zon schijnt. Keuze A in de koffer, keuze B.

0: boertjes.
1: De ene keer geen gladjes
0: en een andere keer een stroef.
2: Oh, stroef, ja, was het, ja. Ik maak altijd eigen teksten. NPO Luister, dat moet je zijn. Ik zag nog wel een leuk dingetje van Frank Helming. Die was bij Benny Jolink. Die is voorzitter overigens van Buma. En die was daar bij hem. En Benny was heel blij met die Hollandse Meester Oeuvre Award. En dan voornamelijk voor het deel wat hij noemde, Frank Helming, van ja, het is voor de componist Benny Jolink. En ik zei nog van ja, wel Oeuvre Award, ja, mooi voor normaal. Maar krijgen die andere jongens dan ook een beeldje in plaats van Benny? Dat is een band, weet je wel. Maar toen hij het benadrukte van componist, dacht ik ja. En daar was Benny zelf ook heel blij mee, want het is natuurlijk wel een. Ja, een heel creatief persoon. Kunst, hij houdt hij van. Hij, teksten schrijven, die hoezen van normaal, die maakte hij zelf. Hij is veel meer dan alleen die ruige donder die op het podium staat, die van motocross houdt, bier drinken en nou ja, noem het allemaal maar. Wat allemaal bijkomt. Breng me nou aan. Dus het was wel mooi dat hij daarover zo. Nou, daar was hij echt blij mee.
3: Ja, ik had het filmpje ook gezien. Dat was hem, hij was bijna ontroerd zelfs.
2: Ja, precies. Nou, ja.
3: Ja, vond ik wel. Hij was, ja.
2: Krijgen
3: ja.
2: Mensen, als ze ouder worden.
3: Dat zal het zijn, dat zal het zijn.
2: Ja, dan word je milder, word je dan.
3: Ja.
2: Dat zeggen ze.
3: Nou, hij is 80 geworden vorige week, dus.
2: Ja, 80 plus inmiddels. Ja. Ja. Nou, stemmen op de platenkoffer doe je in NPO Luister. Waar hebben we nog even zin in, Tinia? Zal ik eens even Bluff en Geike opzetten met Zoute Landen?
3: Vind
2: ik
3: wel lekker meezinger, ja.
2: Dat vind ik wel even een lekker meezingetje inderdaad. En zometeen Damien van Os. Die heeft een leuke nieuwe plaat. Die hoor je zometeen hierna met Hard to Get.

0: Short, Damien van Os en Hard to Get op Sterren NL. Het is een spannende platenkoffer en het leuke laatste koffer van deze week. Het gaat echt tussen A en C. En A, B zou ook nog kunnen, maar dan moet er wel wat gebeuren. Keuze A en C lopen een beetje gelijk op, dus wie maakt ons los? Je mag in de NPO Luister-app nog even snel je stem doorgeven voor Koos Albers, Als de Zon Schijnt. Want ja, hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag zo meteen. Of wordt het Bonnie? Licht wat achter, met Bonnie kom je buiten spelen.
1: Bonnie, kom je buiten spelen.
0: Maar goed, we hebben nog 6 minuten en misschien wordt het wel normaal.
2: De boer is troef.
0: De boer is troef. It's up to you.
2: De ene keer geen gladjes en de andere keer geen stroef.
0: Later weten nogmaals. NPO Luister, zometeen heb ik nog Busy met Anne.
3: Leuk.
0: Ik wil niks anders dan schuren.
3: Schuren.
0: Schuren, plamuren en afverven. Dat is, ja, maar dat is het.
3: Schuren is altijd wel echt rot werk.
0: Ja, maar dit is anders schuren, hè, wat hij bedoelt natuurlijk.
3: Ja. Ja,
0: dat snap ik ook wel, ja. En Willem Bart heb ik.

0: voor 10 daarmee geworden. Richting het weekend, Tieners. Want jij gaat toch... Daar is wel een tent, dus je gaat weer een tentfeestje bezoeken.
1: Ja, ik ga weer een tentfeestje bezoeken.
0: Ja,
1: zin erin.
0: Ja, dat is eigenlijk een... Ga je naar een tentfeest toe? Is eigenlijk een retorische
1: vraag. Ja, een retorische vraag. Het was toch even de vraag of dat er überhaupt een tentfeest zou zijn. Want het is een beetje op een plein en een tent. Maar er waren luisteraars die al geweest zijn. Die zeiden, er staat gewoon een tent in. Ja,
0: dus. Oh, dat voel je thuis, hè?
1: Ja.
0: Als er met tentstok ergens staan en een zeiltje, dan ben jij...
1: Ben ik al gauw tevreden.
0: Nou, fantastisch. Ja, we gaan hem zo'n beetje afronden. En ik ga denk ik dit weekend aan de eetclub beginnen maar.
1: Ja, laat even weten, want ik ben er nog, ik zit nog helemaal in Penosa. Dus ik ben nog 5 seizoenen, dan ben ik nog zoet.
0: Oh,
1: dus...
0: dat wordt pas kerst 2033.
1: Ja, dus jij mag voor mij alvast even gaan kijken naar de eetclub. En dan als jij het leuk vindt, dan ga ik het ook wel leuk vinden.
0: Oké. Mijn lat ligt niet zo hoog of zo, of wat is dat?
1: Weet ik niet.
0: Oké. Komen we op terug. De laatste plaat van vandaag is natuurlijk uit de platenkoffer. En het is geworden... dit was een spannende. Zo.
1: Ja, dit is maar 3 stemmetjes verschil. 40% van de stemmen die zijn gegaan naar Normaal met De Boer is Troef.
0: Kijk. Men heeft gesproken. En dan ronden we hiermee af. Normaal.

0: normaal en de boer is troef. Wij ronden hem af, het is zo'n beetje 10 uur. Zometeen na 10 uur is het tijd voor Emily lekker op volle toeren. En natuurlijk onderweg naar de top 25 van Janneman. Veel plezier, fijn weekend.
1: Houdoe.
0: En tot morgenmiddag, hè, dan zit ik weer in mijn piratenschuurtje natuurlijk.
2: Dikke doei doei.
3: Afro Tros, de omroep voor ons.
4: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment enkele vertragingen gemeld, onder andere op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten vertraging. En ook een kwartier vertraging op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook op de A58 richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is je vertraging daarom 25 minuten. Tot slot de A73 richting Maasbracht. Vanwege wegwerkzaamheden loop je tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde vertraging op. 3 kilometer, 10 minuten oponthoud.

volle toeren. En ik dacht, weet je wat? Laten we lekker wat muziek gaan draaien waar jij vrolijk van wordt. Waar jij dat echte weekendgevoel van krijgt. Dus ik zou zeggen, laat het weten via de NPO Luister-app. Ik vraag het gewoon aan jou deze morgen. Ja, toch? Zometeen wil ik nog wel even met je dansen. Maar voor jou de keus.

Bert. En die zegt, hey Emily, mijn collega Melvin is groot idool van K3. Zou je voor hem op deze vrijdag Oya Lele willen draaien? Groetjes en een fijne uitzending. Oya Lele, wel

0: niet gek.
1: Ja, je maakt hem zeker niet gek. Want gisteravond schoof hij aan bij Vandaag Inside. En daar deed Samuel het echt ontzettend leuk. Hij heeft zich helemaal niet gek laten maken. Echt totaal niet. Er zat zelfs nog een beetje zelfspot en vooral humor in. Dus had het bijvoorbeeld over het geld wat artiesten tegenwoordig allemaal verdienen.
2: Ik ben helemaal niet met dure dingen bezig en zo. Ik
3: heb daar Maserati, totaal huis op Bali.
2: Ja, dat dan wel.
4: Ja. Ik dacht voor jou moest uitkijken. Maar...
2: Ja. Nee, maar ik ben totaal niet bezig met geld. Ja, tuurlijk, ik vraag veel voor een optreden, maar daar ga ik ook zelf helemaal niet.
1: Ja, al dus de man met een maatje 47, Samuel Welte. Ja, ondanks de roem en het geld blijft deze man gewoon zo lekker nuchter. En daarom houden we ook van hem. Tijd voor een beetje partytime.

dichterbij. Jawel, het concert van Guido van der Graaf op vrijdag 27 november in de AFAS Live. En wij zijn daar met NPO Sterrenl ook aanwezig. Nou, dat wordt een avond waarop je zeker nog even langer wil blijven. Je bent bij NPO Sterrenl met Jeffrey Heese zometeen. Nee, weet je wat? Liefde is magie, die hoor je nu.

0: Wesley Bronckhorst en Amalia, je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Nou, gisteravond zat ik met Wesley Bronckhorst bij Shownieuws en daar vertelde hij hoe die bekende zin vroeger op de markt in Italië tot stand is gekomen.
1: En we hadden het over een sjaaltje wat ik gekocht had in Portugal. Zeg ze maar, dat ding dat viel uit met allemaal gele pluisjes.
2: Dat was geen echte?
1: Nee, dat was lang geen echte. Dat was geen echte cashmere. Dus dat moest het huis uit, want het hele huis lag vol. En toen zei ze maar, vroeger op de markt in Italië. En daar ben ik er nog steeds dankbaar voor, want die zin heb ik opgeschreven. Die regel die klonk voor mij als muziek in mijn oren.
0: Nou, en dat Italia, dat rijmde natuurlijk weer op Amalia. En zo is er weer een hit geboren voor Wesley Bronckhorst. Je luistert naar Emily op volle toeren. Zometeen hoor je Django. Maar eerst, ik wil dat je liegt.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte auto veroorzaakt vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar is de linkerrijstrook dicht tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Everdingen. Het rijdt langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Valbergen en Ravenstein. Een kwartier extra. Dan de A58 Eindhoven richting Tilburg, want daar heb je de meeste vertraging van dit moment. Tussen Best en Moergestel doe je er 40 minuten langer over. Ligt olie op het wegdek en er staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Het verkeer richting Tilburg en Breda kan het beste Den Bosch volgen over de A2 en de N65. Naar verwachting gaat de weg om 12 uur weer open. Dan nog een evenement. De Agro Techniekbeurs zorgt voor veel verkeer op de N306 Harderwijk richting Kampen. Tussen de aansluiting met de N302 en Walibi doe je er ook 40 minuten langer over. En dat is ook het geval op de N306 richting Harderwijk. Daar loop je nog vertraging op tussen de aansluiting met de N307 en Biddinghuizen. 5 kilometer, 30 minuten extra reistijd.
3: Emily Sleven.
4: Nee, ik zal net even te denken. De techniekbeurs, nee, daar hoef ik vandaag niet te zijn. Een hele goede...

gezelligheid. Want die nieuwe plaat van de 3J's, die is onderweg. En dat is echt een nummer die blijft continu in mijn hoofd zitten. Nou, we zijn op volle toeren richting dat heerlijke weekend. Ook Raymond Hermans, die komt eraan. Maar eerst gaan we eventjes naar...

0: je zit in mijn hoofd bij NPO Sterren NL. Nou, afgelopen woensdag waren ze nog te gast bij mijn vriend en collega Jan Paparazzi. En daar vertelden de drie J's een primeur, want er komt echt een bijzondere show aan.
1: Is dat trouwens nog iets bijzonders deze kerst? Hey. Ik denk dat mogen we dat zeggen, ja, ja toch? Op 21 december doen wij de eerste keer een XL kerstshow in Ahoy RTM Stage.
2: Nou,
1: we hebben daar ook bijzondere gasten.
3: Jullie komen gewoon met een primeur vlak voor 5.
1: Ja, dit is een scoop. En dit is ook een primeur, want dit is gisteren volgens mij bevestigd.
2: Ja, ja, ja. Er komen gastoptreders bij van het Popcore Blended uit Rotterdam. We maken er een Rotterdams feestje van.
3: Mooi.
2: En Zoe Levi komt ook meedoen.
0: Ja, 21 december dus een kerstshow van de 3J's. Zou Jan Paparazzi dan als kerstman gaan? Nou, ik heb nu al zin in de kerst. Al die prachtige kerstverlichting, die kerstballen, die lichtjes, de geur van dennennaalden die bij mij dan uit een apparaatje komen, want mijn boom is hartstikke nep. Maar weet je, daar geniet ik gewoon echt maximaal van.

En dans voor mij. Je bent bij NPO Ster NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En zometeen krijg je een heerlijke plaat van mij van Henk Wijngaard. En je hoort zometeen ook nieuwe muziek op Ster NL. En wat mij betreft is dat echt wel een van de kanshebbers voor de nieuwe paradeplaat die vanmiddag bekend wordt. Maar ja, Jan die laat niks los. Dus dat moet je vanmiddag maar luisteren in de Ster NL Top 25. Zijn eigen lijst. Zometeen, Luna. Maar eerst, Atlas.

0: hoort het hier bij NPO Ster NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Waar je ook als eerste alle nieuwe Nederlandstalige muziek hoort. En Robert van Hemert en de Bankzitters, die hebben een heerlijk nieuwe plaat uit. En we krijgen dan ook nog een berichtje van Mike binnen die hem heel graag wil horen. Nou, rapido dan.
1: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend. Het

0: Ja, hij wordt ook wel de nieuwe Samuel Welte genoemd. Tenminste, zo noemt onze Jan Paparazzi hem al. En dat vertelde hij in zijn eigen podcast Paparazzi en Gené, waar Samuel Welte dan ook weer te gast was.
1: Ik denk dat de opvolger van Samuel Welte vandaag bekend gaat worden hier. Die gaat bekend maken.
2: 20.
1: Bas Brummelhaus.
3: Ik heb Bas voorbij zien komen op Instagram en zo.
2: Ja. Maar wat is er goed aan Bas dan?
1: Die heeft een, net zoals Samuel, hele goede uitstraling. Jonge gast. En een heel leuk nieuw catchy liedje. En het wordt een rammer. Een grote hit wordt
0: het. Ja, Jan die weet dat. Samuel die zegt, nou, maak me voorlopig nog even geen zorgen. Aan de podcast van Paparazzi en Gené met Samuel Welte, die is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app. Leuk hoor, ik heb alweer een favoriete podcast erbij. Zometeen nog een rammer van een hit. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Maar eerst John West en Lange Frans en Alles wat ik wil.

gebeld met zwoele zomernachten. Nou, wat gaat hij doen? Blijft hij op deze plek staan? Gaat hij weer terug naar de nummer 1? Je weet het niet. Vanmiddag hoor je dat van Jan Paparazzi. Oh, lekker hè? Dave Dekker, ja, hij komt voorbij. Oeh!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan richting de vrijdagmiddag en dat betekent dat het drukker wordt op de Nederlandse wegen. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende trajecten. De A12 Arnhem richting Duitsland vanwege de Duitse grenscontroles vanaf Duiven 25 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg stond een kapotte vrachtauto. Er lag ook olie op de weg. De berger is nu nog bezig, de rechterrijstrook blijft dicht en je doet er 35 minuten langer over. Moet je richting Tilburg of Breda, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog files op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde doe je er 10 minuten langer over. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de N271. Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 10 minuten vertraging.

veranderen richting dat lekkere weekend. Oh, ik heb daar zoveel zin in, hè? Ja, dan heb je dat toch, hè? De laatste paar uurtjes stel je dan toch een beetje af. Maar we zijn samen, dus dat komt helemaal goed. Zometeen de muziek van Robert Pater. De man die gisteren 38 werd, ook niet te zien, hoor. Nee, ik weet niet wat hij op zijn gezicht smeert. Kunnen we ook een keertje navragen. Maar ik dacht, weet je wat we gaan doen? We gaan eerst eens even een kijkje nemen in de SterrenL Top 25. Straks hoor je de nieuwe lijst. Maar deze is nieuw binnengekomen afgelopen week op nummer 8. Ja, hoe kan het ook anders?

Ik heb de hele nacht liggen dromen. Dat is lang geleden. Nou, ik zit in één keer te denken, wanneer heb ik nou echt gedroomd? Nee, kan me niet heugen. Meestal wil je dan ook wel weer verder gaan met die droom. Maar goed, verder met het programma. Zometeen Lara, Mila en ook Vincent. Maar de eerste man die het roer om heeft gegooid. Hier is Jeffrey Kuipers.

0: Show. Sterren en
1: El. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie je

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

de koning van de kroeg. En volgende maand komt hij met zijn eigen boek. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik hoop ook dat hij zo snel mogelijk even een exemplaar wil sturen. Zodat wij hem allemaal kunnen inlezen. Wat is er allemaal gebeurd in zijn leven? Wat wil hij allemaal kwijt? Binnenkort hoor je daar veel meer over. Komt hij misschien binnen nieuw en dat in de Sterrenhelden Top 25, de lijst der lijsten? Dat horen we vanmiddag bij onze eigen Jan Paparazzi. Ik heb het over Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu meer dan 30 files. De meeste files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Op dit moment is de vertraging het grootst op de wegen van Utrecht naar het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch namelijk 11 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Door werkzaamheden 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. A12 Arnhem-Duitse grens, 7 kilometer file aan de grens. En de vertraging daar is een half uur. Net als op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam door een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht op de A27 Utrecht richting Gorkum. 5 kilometer stilstaan tussen Hagestein en Lexmond. 40 minuten vertraging. Dat komt dus door een ongeluk.

met check te maken. Nee. Het is gewoon een van zijn favoriete drankjes. En ook met maten, laten we dat vooral even zeggen. Niet dat jullie denken dat hij de hele middag aan de bako hangt. Goedemiddag. Ja, echt nog maar een klein uurtje. En dan ga ik genieten van een heerlijk weekend. Gaan we zo meteen doen met Justin de Wild en ook Guus Meeuwis. Maar eerst, kameraden, ja hoor!

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, meldde meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging komt voor op de weg van Utrecht richting het zuiden. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je ook zomaar 20 minuten vertraging door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. De A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Lunette en Lexmond 10 kilometer file door een ongeluk. Een half uur vertraging, maar de weg die is weer vrij. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en afrit Kerkdriel 26 kilometer file en meer dan een half uur vertraging door werkzaamheden.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. 25.

0: 12 NPO 1. En vanmiddag hebben we de hitparade met 2 nieuwe platen. 11 stijgers, 11 zakkers en 1 zittenblijver. En dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL. Op 25.
0: Ze zegt dat jij een lekker ding. Vorige week klapper van de week. Nieuw. Op nummer 3. Boom, boom, boom. Van Samuel Welten.

20, een paar plaatsen naar beneden. Vorige week 18, deze week start weer naar 23. Daarvoor op 24. Vorige week 19, de 3A's. Ze waren hier afgelopen woensdag nog met Je zit in mijn hoofd. In de vijfde week de oude paradeplaat. En op 25 deze week de hekkensluiter. We begonnen deze muziekmarathon op vrijdagmiddag. Dan wel zondagmiddag in de feestelijke herhaling vanwege de omroep CAO met Yves Berendsen. En zijn superplaat. Misschien is het tijd. Vorige week 21, deze week start hij naar 25, de hekkensluiter. En dat allemaal in de 1, 2, 3, 11e week top 25 op Sterren. NL Radio. Op weg zijn wij de komende twee uur naar een nieuwe nummer 1 in onze top 25. Maar nu is het tijd voor de eerste van in totaal twee nieuwe platen. De eerste van twee nieuwe platen komt vanmiddag binnen op nummer 22. De nieuwe single van Remel Hermans. Dit is Ons pakken ze niet. Nieuw in de Sterren NL top 25 op 22.

Deze week zag je de nummer 20, vier plaatsen naar beneden. Dat in de vijfde week top 25. En daarvoor 14 weken lang te horen in deze muziekmarathon. Robert van Hemert en de Zandloopster. Vorige week 17, ook vier plaatsen naar beneden. In dit geval dus van 17 naar 21 in de 14e week. En daarvoor

de nieuwe van Henk Dissel, Chansen. Top 25. 3 weken geleden bescheiden binnengekomen op 24. Vorige week doorgestegen van 24 naar 22. En in de 3e week top 25. Deze week dus omhoog van 22 naar nummer 17. Chansen van Henk Dissel, de 2e van die totaal 11 stijgers. En daarvoor van vandaag de 1e stijger. En die kwam vorige week binnen op 25. En bescheiden binnenkomen met de hakken over de spreekwoordelijke dan wel de muzikale sloot. En deze week gaat hier de 2e week top 25 omhoog van 25 naar 18. Ja, ja, ja, die Helligers en de vloek van Barcelona. En dit is een zakker. Oeh, die zakt 3 plaatsen. Team Rushour, Brace en Wesley Klein. En Dans voor mij. Van 13 naar 16. Ik ga...

oude hit van Clouseau uit de begin jaren 90. Mooie plaat, Anne, Anne, Anne. En daarvoor hadden we op 16, gezakt van 13, Team Rush, Auer, Wesley Klein en Bas Brace met Dans voor mij. In de vijfde week top 25, 1, 2, 3 plaatsen naar beneden. Vorige week 13 ongeluksgetal, deze week 16. En op 15 dus omhoog van 23, Busy met Anne. In de top 25 vanmiddag op weg naar een nieuwe nummer 1. Een nieuwe nummer 1 in de toonaangevende Nederlandstalige hitparade. Twee nieuwe platen, die hebben we al gehad. We hebben 11 stijgers.

0: 18.
1: Ongelooflijk, deze plaat staat er nu totaal 36 weken in. 36 weken in de Sterren NL Top 25. Donnie en Robert van Hemert.

de Verano. Nou ja, zometeen na het nieuws gaan we door met nummer 12. Want ik was namelijk nummer 13. En aan het eind van het uur hoor je zoals gebruikelijk de oude Nederlandstalige nummer 1. En zometeen gaan we 20 jaar terug in de tijd. Komen we terecht op deze datum, 18 september. En dan in het jaar 2006. 2006, ai, ai, ai. Als ik alles... Ik denk wel eens bij mezelf. Als ik alles had geweten wat ik nu weet in 2006 al... had mijn leven er heel anders uitgezien. Maar daarover een andere keer meer. En dat gezegd hebbende...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 360 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Het is erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Empel is de vertraging 35 minuten. Op de A2 van het zuiden naar Maastricht, tussen Born en Maastricht Airport een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Ook veel oponthoud op de A9, Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein ook 3 kwartier extra reistijd.

even de muzikale waarschuwing van Emma. Emma, bekend van de Kamerplanten, Emma Heesters en de hartenbrekerhit. Die gaat 1, 2, 3 plaatsen omhoog. Wordt dit bij de vierde stijger vanmiddag in onze top 25 van SterrenL Radio. En daarmee is de tweede uur, het spannendste uur, officieel geopend. Janneman, op weg naar de nieuwe nummer 1 in de SterrenL top 25. De eerlijke 25. Deze hitparade.

0: uiteraard. En vandaag houden we ons bezig met de 16e jaargang, week nummer 38, gedateerd 18 september 2026. De hitparade van vandaag op tv, iedere zaterdagmiddag 10 over 12. NPO 1 heeft 2 nieuwe platen, 11 stijgers, 11 zakkers. Dat gaat gelijk op, 1 zitten blijven. En wij zijn toegekomen, lief. Nee, ik zou bijna vergeten. Aan het begin van 2 uur van de muziekmarathon. Uiteraard even terugblikken op vorige week. Op weg zijn wij dus naar het nieuwe nummer 1 deze week. Maar dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL.

een gevoelige tik naar beneden voor Rutger van Barneveld in de 15e week top 25. Van 2 naar 9 getuimeld. Daarvoor op 10 ook een tik naar beneden. Django Wagner vorige week 4, deze week 10. 6 plaatsen naar beneden voor de Bachacha bij Lango in de 6e week top 25. En op 11, daar is hij weer, Rutger van Barneveld, zakkend van 6. Met zijn tweede hit, Zomerzon en Strand. Ja, dat is het. In die top 25 van Sterrenwil Radio in de 5e week. 5 plaatsen naar beneden, vorige week 6 en deze week op 11 terecht te komen. In

zesde stijger vanmiddag in onze toonaangevende Nederlandstalige hitparade. De Haagse hitmachine John West en Numidia. In de derde week top 25 met Habibi omhoog van 11 naar nummer 7. En daarvoor op 8 omhoog van 10. Ook daar hoort dit geluid uiteraard bij. Mijn grote vriend Tino Martin en Willy Dans. En ik hoor niks geks in de vierde week twee plaatsen omhoog van 10 naar nummer 8 in de top 25. Zometeen hoor je nummer 6 en ook die gaat omhoog van nummer 12 zelfs vorige week. Maar voor het zover.

Visa, Visa, Visa, Visa. En dan opnieuw een stijger in de SterrenL Top 25. Yves Berendsen, daar valt zijn naam alweer. Verlangen. Vorige week op 12 nieuw binnen, deze week nummer 6.

Waar is dat feestje nou? In onze top 25 toegekomen aan de nummer 2 van deze week. En dat is een bijzondere plaat. Een hele grote hit is het geweest. Sterker nog, vorige week, lieve luisteraars van Sterrenel, stond deze plaat opnieuw bovenaan. Justin de Wild. En nu zakt hij in de 25ste week. Cheerio. Vorige week 1, deze week 2.

0: gegooid. Justin de Wild en Cheerio.
1: Top 25.
0: Nu al 25 weken lang te horen in de top 25. Vorige week stond hij wederom nummer 1. En deze week zag hij van 1 naar nummer 2. Dus zometeen hoor je de nieuwe nummer 1 in de Sterrendeel top 25.

0: de 7 dagen. Maar eerst gaan we 5 jaar terug in de tijd. En even een vraag van mij naar jullie. Wat is een jaar in de mensenleven? Wat is 5 jaar in de mensenleven? Als je de volgende plaat hoort, denk je 5 jaar? Is dit nu al 5 jaar geleden? Zo lang geleden al? Het lijkt wel 2 jaar. Een jaar is niks, 5 jaar is niks. Dit was de paradeplaat van exact 5 jaar geleden. 18 september 2021. Toen was het een week lang dit wat je hoorde. Luister nou, Gap.
1: Luister dan, Gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard, en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

Zippers en Rapido, onze nieuwe paradeplaat. En dan heb ik nog maar één plaat klaar liggen. En dat is uiteraard de bovenste beste, onze nieuwe nummer 1 in de Sterrenl Top 25. Het kon niet uitblijven natuurlijk. Vorige week kwam deze plaat binnen als klapper van de week op nummer 3. En dan gaat in de tweede week Sterrenl Top 25 als 11e en laatste.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel daarvoor. Daar zijn we weer. Samen met Woutje.
4: Ja, hallo.
3: Hey man, leuk dat je er weer bent.
4: Ja, fijn om er te zijn.
3: We gaan er een feestje van maken de komende 3 uur. En weet je wie er ook bij is vandaag, Wouter?
4: Oh, nou vertel.
3: Helene de Geest.
4: Ach.
3: Ja, we gaan eens even luisteren, Helene. Waar staan de files op dit moment?
5: Het is een hele drukke avondspits. 500 kilometer file staat er. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Knooppunt Empel is de vertraging een half uur door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Empel 34 kilometer file en 50 minuten verdraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 40 minuten verdraging. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rottepolderplein ook 40 minuten verdraging door bergingswerkzaamheden. Op de A27 Utrecht-Breda is het druk tussen Everdingen en Werkendam. Ook een half uur verdraging daar. Maar de meeste verdraging is er in de buurt van Eindhoven, door de afsluiting van de A73. Daardoor extra verkeer op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein staat een uur in de file. En ook op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep is de verdraging ruim een uur.
3: Poh. Het is echt druk, hè?
4: Zo, het is de moeite.
3: Mocht je in de file staan, heel veel sterkte. Zullen wij er nog maar een beetje een feestje van maken?
4: Ja, ja,
3: wat moet je anders in die file, man? Ja.
1: Perry Krant.
3: Ja, en wij gaan ook even met knoppen spelen in de studio. Het is de eerste keer dat ik in de verbouwde variant zit van onze studio.
4: Ja.
3: Ja, als je denkt, waar heeft hij het over? Ik ga het je wel even vertellen zo meteen. Het knopje spelen doen we trouwens ook met mengpaneel. Ja, hoor. De nummer.

aan de vrijdagmiddagborrel zit, draait Perry voor jou de gezelligste muziek. Dit is Perry's Weekend Party op NPO Sterren.

0: Gaat hij heel laag. Bang, oh, Wouter, doe eens. Bang, bang, bang, bang. Ja, dat klinkt goed hoor, hé. Rob de Nijs. Bang, en bang, hoort. Is het nog een keer? Nog? Bang, bang, hoort. Had je trouwens door wat ik aan het doen was tijdens deze plaat?
1: Ja.
0: Ik ben een soort van, ik ben niet alleen disjockey, ik ben gewoon een lichtjockey.
1: Dat is wat licht, man.
0: Dat noem je toch ook? Zo iemand die met licht speelt, met zo'n lichttafel, noem je toch een lichtjockey?
1: Een lichtjockey, dat weet ik niet. Ja, dat klinkt wel lekker. Dus, ja hoor, dat noem je zo. Ja.
2: Het is vrijdagmiddag, 4 uur. Dat betekent Paris Weekend Party!
1: Ja, hallo!
2: Hey Perry, fijne uitzending en... Ja, we hebben een mooi weekend voor de boeg. We gaan de verjaardag vieren van mijn zoontje. Die is afgelopen dinsdag 7 jaar geworden. Dus dat gaan we even lekker vieren. En nu eerst even luisteren naar jou. Hey Perry, fijne uitzending!
3: Na een week hard werken is het eindelijk zover. Vrijdagmiddag, 4 uur geweest. Het weekend kan beginnen. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Kram.
0: Ja, daar zijn we weer. Vrijdagmiddag, 4 uur geweest. Inmiddels al 4:15. Top 25 liep wat uit. Maar weet je, ik geef onze vriend Jan de Man ruimschoots de tijd om overheen te gaan.
1: Ja hoor.
0: Als er eentje is die ik dat gun, is het Jan, hè.
1: Ach, hij mag dat.
0: Ja, hij mag dat. Hij is daarin gemachtigd. Nou, wij zijn er. We gaan 3 uur lang eens eventjes de toko verbouwen hier bij Avotros. De toko die trouwens letterlijk is verbouwd.
1: Ja, nee, zeker.
0: Alhoewel, het is nog wel nog steeds die leuke kroeg. Ik was wel een beetje bang voor dat het allemaal wat anders zou gaan worden. Maar dat valt wel mee. We hebben hier een serieus nieuw lichtpaneel. Hij staat hier rechts van mij en er zitten allemaal knopjes op, Wouter.
1: Ja, het allerleukste is, een lichtpaneel heb je helemaal niks aan op de radio, maar het is wel mooi.
0: Precies, de luisteraar die denkt echt van...
1: Maar het komt nog, op dit moment hebben we er nog niks aan, maar het komt nog.
0: Het komt nog, want er staan ook nog camera's op ons snuffert.
1: Ja, mooi.
0: Ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren.
1: Ik zwaai er nu naar.
0: Het is nu nog nergens te zien trouwens, maar het is voorbereid, de techniek. Maar kijk, let op, als ik hier op druk, hè, gaat het uit.
1: Ach, het gaat uit. Ja.
0: En dan druk ik op dit knopje, let op.
1: Zo, hé. De zon is gaan schijnen.
0: Ah, dit is echt een standje... Wat is het?
1: Nou, dit is een standje Icarus, iets te dicht bij de zon gaan vlogen.
0: Standje volle bak. En dan druk ik nog een keer, gaat hij iets minder, druk weer, gaat hij weer iets... Nou ja, goed.
1: Vind ik lekker.
0: Een of andere luxe techniek. Het ziet er goed uit.
1: Heel mooi.
0: Ja, er wordt zelfs hier een foto een bericht gedeeld in de NPO Luisterapp. Gooi even wat foto's online van jullie nieuwe studio.
1: Zullen we een rondleidingje filmen?
0: Ja, dat kunnen we wel doen, ja.
1: Dat kunnen we wel even doen, zo.
0: Maar dan moet je me wel even volgen, Perry Krams. Ja. Op Instagram.
1: Zetten we er wel op, doen we.
0: Ja, eventjes een volgverzoekje sturen, dan moeten we even kijken. En dan kan je het even checken, onze nieuwe studio. Perry Krams op Instagram. Zullen wij eens eventjes een beginnetje gaan brouwen, Wouter?
1: Leuk, ja, laten we dat doen.
0: Oké, we zijn er weer. Met heel veel goede zin, trouwens. Ik heb er zin aan.
1: Ik ook.
0: Jij ook?
1: Ja, zeker weten.
0: Zeeuwen die zijn altijd goed gemutst, hè?
1: Zeker.
4: Het weekend gaat bijna weer los, gooi die frituur maar aan.
0: Waar zijn de Zeeuwse bonussen, Wouter?
1: Oh, dat volgende week.
4: Oh ja, alles erbij wordt een borrelfeest. Dat aat ik niet graag.
0: Het zij er weer even. We gaan!

0: en Senna. En met jou is het altijd feest. Weet je wat ik altijd zou willen gebruiken vanaf nu in de uitzending?
1: Wat wil je vanaf nu altijd gebruiken?
0: Je wordt ermee doodgegooid op social media.
1: Oeh, ik weet het.
0: Het is dat.

0: net een klein kind ben ik, hè? We zijn ook een beetje kleine kinderen hier op de radio, toch? Hè? Op de vrijdagmiddag. Alsof je een beetje zo in de kroeg met elkaar zit. Zitten oude Nelen.
1: Dat zitten we eigenlijk ook.
0: En dan pak en dan zie ik zo'n vriend, die zit dan tegenover je en zegt... Ik pak even mijn telefoon en zeg... Hey Wouter, stuur me eens een appje. Moet je horen wat voor een ringtone ik heb als je mij een appje stuurt. Of je wekker, weet je wel. Goed, even serieuze zaken. We gaan eens even over op de incheckservice. Want als je meeluistert naar Sterren NL Radio... dan kun je natuurlijk altijd even een appje sturen. Dat doe je via de gratis NPO-luisterapp. Als je nou even een audio-appje inspreekt en je begint er met... Ja, dan hebben we de dag van ons leven.
2: Leuk.
0: Ja, lachen. Ik denk trouwens niet dat Kenzie dat doet. Kenzie, en dan wordt... Nee, dit is Kenzie. Kenzie, goedemiddag.
3: Beste Perry, zou je voor mijn lieve mama de nieuwe van Maxje Hoogkamer willen draaien? Groetjes, Kenzie.
0: Ah, dankjewel, Kenzie. Leuk dat jij er ook weer bij bent. Jarno, die is ook bij.
4: Hey, Perry, jongen. Ja. We zijn er weer bij op
0: vandaag. En dat is prima.
4: En ja, ik wil gewoon weer een lekker plaatje horen. En nu denk jij, goh, die jongen wil weer iets van normaal horen. Nee, even een keer iets totaal anders. Doe maar een keer zwart-wit van de Frank Boeien Groep. En die wil ik speciaal voor mijn moeder aanvragen, want die is vandaag 50 geworden. Ah, die was, ja, toen zij jonger was, groot fan van Frank Boeien. Dus speciaal voor mijn moeder, Frank Boeien. Met zwart-wit. Hey, dankjewel, hè. Yo, yo. Ja,
0: lekker plaatje, hoor, zwart-wit. René die was er ook blij mee, hoorde je dat? Dat hij een keertje geen normaal wilde horen. Dat
4: is heel enthousiast.
0: Ja, Jip de Rooij die zegt, Perry en Wouter, wat een stel. Ze maken een feestje op vanmiddag. Vrijdagmiddag op Sterren NL. Oh, dat! Oh jee, ik moest het...
1: Wat een rijmpje.
0: Ja, hij heeft het ook gerectificeerd. Hij zei, het moet een feestje zijn. Nou, dankjewel Jip. Het is een feestje dat jij erbij bent in ieder geval. Bart die zegt, lekker man Wouter.
1: Lekker man.
4: Dat is Bart.
0: Ja, Bart. Bart, lekker man Bart.
4: Lekker Bart.
0: En ik heb hier Ria.
5: Hallo. Hey Perry, mijn Omi. Zij van mijn moeder die net aan haar hand is geopereerd.
0: Ah, oh, nee.
5: Maar het Hoogkamer met kroegen in de hemel willen draaien. Groetjes vanuit Arnhem-Muiden.
0: Nou, hier ook wel weer eentje van Mart Hoogkamers. Populair liedje. En dat vind ik ook niet zo gek. Dat is een goed liedje ook.
1: Zeker.
0: Jessica zegt, hey, het is er zover. Het is vrijdagmiddag. Iedereen een heel fijn weekend. Carola, heeft Carola trouwens al gebeld, Woutje?
1: Carola heeft gebeld, zeker.
0: Oh, nou, wat gezellig.
1: We wensen haar van harte beterschap.
0: Ja, ging het nog niet helemaal...
1: Ja, het was aan de betere hand.
0: Oké, okay, nou, gelukkig maar, Carola. Fijn dat je er weer bent. Dat je in ons midden bent vanmiddag. Stan die vraagt om... Oh, die is leuk. Speedy Gonzales in Tirol van de Alpenzusjes.
1: Leuk.
0: Dat is leuk. Zullen we nog even naar Lex luisteren, dit rondje?
4: Ja, tuurlijk.
0: Ja, naar onze Lexi. Sexy Lexi. Eens even kijken, want er komen ontzettend veel appjes binnen op dit moment. En dan gaat Sexy Lexi naar onder. Lexi, ach, goedemiddag.
6: Perry met Sexy Lexi uit Amersfoort. Goedemiddag. Ik wou even zeggen dat wij ook weer luisteren. In check bericht.
0: Mooi.
6: Wendy en Sexy Lexi. Maar nou ik toch bezig ben, zou je alsjeblieft uit mijn bol kunnen draaien voor mijn twee zoons. Giel en Tijn Kraan uit Leusden. Daar vroegen ze vanmiddag nog om. Nou, fijne uitzending en we blijven luisteren. Groetjes, hoi hoi.
0: Nou, wat een gezelligheid vanuit hometown

0: rondje incheckberichten. Hier, er komt zelfs een appje binnen van Bram. Speel dan even wat van René. René, moeten we dat doen?
1: Yeah.
0: Oké, okay, ik ga erover nadenken zo meteen. Even koest, even je hokken, René. Eerst is het tijd voor Mike Petersen. Ik kan zo niet verder.

0: vanavond gaan we loesoe.
1: Ach.
2: Perry's Weekend Party.
1: Ja, ja. Op een gegeven moment is het ook genoeg, hè? Heb je wel genoeg gehoord? We gaan zo meteen nog even wat incheckberichten erbij pakken. Vind ik leuk. En ik zie dus ook... ik zie transcripties onder de audio-appjes.
3: Oh,
1: dus ik kan alvast een beetje vooruit kijken wat er wordt gezegd. Ik zie hier... Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Het staat er letterlijk onder geschreven. Goed, we gaan zo meteen luisteren. Na de drie A's eerst even de Alpenzusjes. Hier werd om gevraagd. Dit is Speedy Gonzales in Tirol.
4: Het was op een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal tussen wit besneeuwde bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijne gejodel van een kleine Mexicaanse mui.

0: mee doen. Ja, hij doet ook een verwoelde poging. De DJ's en dit is zo'n dag op Ster NL. 10 minuten over 5:30. Dat betekent nog zo'n 20 minuutjes tot het feestelijke apotheose van dit radioprogramma. Het officiële 5 uur moment op vrijdagmiddag. Ja, dat is toch lekker, jongens.
1: De climax.
0: De climax, ja. Maar daarna moeten we nog 2 uur, jongen.
1: Nee, ja, zeker. Maar ja, apotheose
0: is
1: ooit, ja.
0: Dus dat is wel, ja, het 5 uur moment is wel een hoogtepunt van dit programma. Maar er staat in die bol van hoogtepunten, het is alleen maar één groot feest. Maar dat is wel een soort van, je hebt gradaties in hoogtepunten. Of maak ik het nu weer te moeilijk?
1: Je maakt het
0: groot.
1: Te moeilijk,
0: ja, echt. Ja. Ja. Ik ben ook toe aan weekend, jongens. We pakken even nog wat incheckberichten erbij. Wie of wie luistert allemaal naar Ster NL? Nou, dat is Erwin. Die zegt: hey Perry, Wouter, goed jullie weer op de radio te horen. Vandaag bij Dorpsfeest Hoogland geweest. En daar Ben Kramer op zien treden.
1: Ach.
0: Ik moet zeggen dat hij nog een beste stem heeft voor zijn leeftijd. Ook dit weekend is het Dorpsfeest. Met de optredens van Samantha Steenwijk en Justin de Wild. Tip voor volgend jaar: jullie mobiele studio daar neerzetten. Maak er een geweldige show van. Groetjes van Erwin. Nou ja, ik woon daar in de buurt, Erwin. Dus ik nou mijn thuisstudio daar neer plemp. Gewoon doen.
1: Ja, kan ook gewoon, ja, tuurlijk.
0: Ja, dan bouw ik hem thuis even af. Bouw ik hem op daar zo, op het terrein. Dan ga ik daar vandaan mijn show doen.
1: Leuk.
0: Waarom ook niet? De techniek staat voor niks. Tamara is er ook bij. Tamara, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Perry en Wouter. Daar is Tamara weer.
0: Yo.
2: Nou, ik moet zo direct nog een klein stukje naar huis. Ja, half uurtje. Er staat gigantisch veel file. Dus ik sta eventjes stiekem aan de kant. Dus even je slechte behoefte doen.
0: Aha.
2: Maar, of slechte gewoonte eigenlijk. Maar ja, hé hey, heren, zou ik van jullie Nielson mogen? De Kleine Dingen.
0: De Kleine Dingen is lang geleden.
2: En ja, weet je, ik geef ook om de kleine dingen. Kleine dingen, daar word ik gelukkig van.
0: Ja.
2: Dus ik ben geen materialistisch mens. Dus vandaar. Nou, mannen, fijn weekend, goede uitzending en doei!
0: Doei! Nou, daar ben ik dus ook meer gaan waarderen. De kleine,
1: de kleine dingen.
0: Oh, ja.
1: Zoals?
0: Ja. Nou, gewoon gelukkig zijn. Kleine dingen in het leven.
1: Mooi.
0: Het gaat niet om de grote dingen. Weet je, als je een groot cadeau koopt, dat is altijd, ik zeg, dat is even een piekmoment. Dan heb je maar even een kort moment, heb je daar lol van.
1: Ja.
0: En van de kleine dingen in het leven, als je bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd even iets leuks gaat doen en iets leuks met je kindje gaat doen en dat soort dingen, weet je wel. Daar geniet je steeds meer van. Goed, Tamara, dankjewel voor deze mooie levensfilosofie. Twan is erbij. Wat heeft Twan in de pap te brokkelen vandaag?
3: Dat waren de eerste 100. Weekend, hoppa!
0: Ja.
3: Tijd naar de goudgele rakken toe te gaan. Zit er nog wel in de auto voor 3 kwartier, maar ja, het maakt niet uit. Maar we hebben een goed weekend.
0: Dankjewel, Twan en Jurgen.
4: Yeah.
0: En Tom. Tom.
4: Yeah.
0: Je hoort zo op hoor. Het is weekend, hè?
1: Kom er nog 12.
0: Bas.
5: Yeah.
0: Melis.
6: Yeah. Die Perry.
5: Ja.
6: Melis hier aan even dan. Hey, zet even de allernieuwste van Frans Bauer samen met Willy Dans en Afro Bros op.
0: Ah, ja.
6: Heb je even voor mij? Ze zeggen een goed weekend allemaal en. Ciao, de bakken!
0: Ja, een goed weekend, Melis. Yeah. Ik wens je een goed weekend. Maak er iets moois van. Zullen we nog even hier luisteren naar dit audio-app? Ik weet niet of hij gaat doen. We gaan even luisteren.
7: Hey, Perry! Jantje, ruim is hier! Alles goed, grote vriend? Het is kermis op Lissie. De feestweek gaat starten vanavond. We hebben vanavond Robin van Hemert.
0: Oh.
7: We hebben DJ Paul. We hebben de Billy Dance. We hebben er nog veel meer morgenavond, Mart Hoogkamer.
0: Zo?
7: Weet ik wie er allemaal komen.
0: Dit
7: is onze Django. Fransje Duits. De hele kleurze komt voorbij. Maar we hebben een vraag.
0: Nou.
7: Kun je dat nummer even draaien van Marco Kantes? Het leven is één grote kermis. Per, alvast hartstikke bedankt. Doe dochter lief, Rosemarie, de groetje van de bloemenboer het Lisse. Prettig weekend. Ciao, Perry. Mazzel, groetjes, Jantje.
0: Yo. Nou, dat komt goed. Ja, Rosalie, komt ze straks. Komt vanavond. Ja, leuk. Dan gaan we lekker knuffelen weer dit weekend. Ik heb dus al de hele tijd, ben ik aan het met René Leblanc.
1: Ja.
0: Ik vind wel dat we hem even moeten draaien dan, toch?
1: René Leblanc?
0: Ja.
1: Ja, waarom niet?
0: Even, I tell you.
5: Ja.
0: Daar gaat-ie.
5: Ja.
0: René Leblanc. is If I Tell You.

Tell You op NPO Sterren NL Radio. We gaan zo meteen eens even een Sterren NL prijsbakket weggeven. Althans, dat hoop ik maar. Want we gaan de quiz spelen. Minstens 4 vragen moet je daar goed van beantwoorden om het Sterren NL prijsbakket te bemachtigen. Het is wel te doen hoor. Als jij een poging wil wagen, stuur dan nu het woord quiz in de NPO Luisterapp. Als je dat doet, belt Wouter jou zo meteen terug. Het kan zomaar zijn dat jij de kandidaat wordt van de Sterren NL vrijdagmiddagquiz van vandaag. Moet je wel snel wezen, want het is 2 minuten 45. Zo lang duurt die plaat die ik ga draaien. Dus pak snel de app, stuur het woord quiz. Doe dat lekker vaker, zullen we wel even. Val gewoon lekker op in de app. Hoe meer je appt, hoe meer kans je ook maakt om mee te spelen. Dat doen we ook weer zo. Ik wil je helemaal. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Dit is Monique Smit op Sterren NL. Ik zie wat.

0: En ik wil je helemaal op NPO Ster NL Radio. Ruben!
1: Ja?
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
2: Vrijdagmiddagquiz.
0: Ja, altijd even inchecken, Wouter.
3: Heel goed.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het gaat met heel veel zenuwen gepaard.
3: Zeker,
0: dit stukje van deze show. Het is allemaal een beetje leuk, lachen, brullen. Yeah. Beetje maar dit is een serieuze aangelegenheid. Het is de vrijdagmiddagquiz en die gaan we spelen met Ruben uit Zevenaar. Ruben is stratenmaker. Ruben, hoe gaat het met de knietjes op dit moment?
1: Ah, daar is gelukkig niks mis mee. Korte broek is nog aan, maar ja... Dat is toch nog wel weer hoor.
0: De korte broek is aan. Nou, we hebben net voor de show een stukje gewandeld hier rondom het pand van Avrotros. Ik moet zeggen, ik heb wel een jasje aan. Of ben ik dan een mietje, Ruben?
1: Nou, dat zeker niet, maar in het zonnetje is dat wel lekker hoor, korte broek.
0: Ja, dat is ook zo. En op van die grote zwarte lappen zit je, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Oké, okay, wacht even, er wordt hier iets gebracht. Wouter, weet jij hiervan?
3: Ja, ik weet hiervan.
0: Wat is dit? Ja, wacht even, ik ben even afgeleid. Wat is dit?
3: Ik heb weer snacks besteld.
0: Ik ga even kijken.
3: Maar we zitten midden in een quiz, man.
0: Ja, maakt niet uit.
3: Oké.
0: Okay. Heb jij dit besteld?
3: Ruben, sorry, blijf vooral even hangen. Ik heb snacks besteld ondertussen.
0: Nee, joh!
3: Ja.
0: Nah.
3: Dat is toch lekker? Ja,
0: ik denk
3: het is.
0: Wacht, ja, Ruben, ik ben even afgeleid. Er komt nu in de studio. Wordt, weet ik, de quiz gaat zo beginnen. Jeetje, wat heb je besteld? Even kijken hoor, wat zit erin?
3: Kaastengels.
0: Ik zie hier kaastengels, plastic tas. Oh.
3: Ja, daar moet je tegenwoordig voor betalen.
0: Moet je voor betalen. Superhandig. Mayonaise, mini frikandellen, bitterballen. Nou, Ruben, ik wil je niet jaloers maken, maar we gaan zo aan de bitterballen.
3: Lekker.
0: Dankjewel,
1: man. Dat lukt aardig.
0: Nou, dit had ik dus even niet verwacht. Is een verrassing, dankjewel, Woutje. Nou, Ruben, we hadden het over de knietjes, daar ging het goed mee. En je hebt bijna weekend, denk ik, hè?
1: Ik ben onderweg naar huis en dan kan het weekend beginnen.
0: Lekker zeg, onderweg naar Zevenaar. Zit daar iemand op je te wachten, Ruben?
1: Mijn vriendin als het goed is.
0: Oh, wat leuk. Hoe heet je vriendin?
1: Lindsay.
0: Nou, doe Lindsay ook de hartelijke groetjes namens ons. En het zou toch mooi zijn als jij thuis zou komen en je kan zeggen... Schat, ik heb ook nog eens een prijzenpakket gewonnen vandaag.
1: Ah, dat zou helemaal geweldig zijn.
0: Nou, dan gaan we daarvoor strijden. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Je krijgt 2 minuten de tijd... De tijd start zometeen en je mag per vraag mag je 1 keer passen. Dus als je het niet weet, mag je 1 keer pas zeggen.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, nou ben je er klaar voor, Ruben?
1: Ja hoor.
0: Alright, let's go. Noem een kleur die voorkomt in het liedje Waarom Nou Niet van Guido van der Graaf.
1: Oeh, rood.
0: Rood, dat klopt. Aanstaande woensdag gaat de astronomische herfst in. Maar wanneer is de meteorologische herfst ingegaan?
1: 21 september.
0: Toen een weekend. Nee, de meteorologische herfst, hè?
1: Oh, geen idee. Pas.
0: Pas. Gaan we hem zo meteen nog een keer doen. Welke noot is naast Curaçao...
3: Cacao.
0: Jeetje, Wouter, ik ben toen een weekend. Cacao, een van de hoofdingrediënten van Nutella.
1: Hazelnoot.
0: Ja, hazelnoot. Hè. Je krijgt er een beetje tijd bij, hoor, door dat gepruts. Welk stekelig dier wordt dit weekend door het hele land geteld?
1: Egels.
0: Egel, klopt inderdaad. We zijn bij de Zing Door-vraag. Zing door waar het nummer stopt. Succes, Ruben.
4: De zon schijnt wel mooi, ik heb mijn lach opgezet. Alles klopt op zo'n dag als vandaag.
1: Omdat die zo mooi is, mooi is. En verder weet ik niet.
0: Nou, gaan we eens even luisteren, hè.

0: Natuurlijk is die helemaal goed. We hebben een nieuwe nummer 1 in de SterrenNL Top 25. Boom! Maar van welke twee artiesten is dit nummer? Je moet er minstens één weten.
1: Oh, ja, dat ga ik toch passen.
0: Passen. De naam van welk land is ook de titel van een nummer van Gerard Joling, Samson en Gert en de zangeres zonder naam? Een heel hoog.
1: Die weet ik ook niet.
0: Er wordt heel hoog gezongen, dit land. Heel hoog. Ja. Van de zangeres zonder naam moet je hem zeker kennen.
2: Ja.
1: Ik denk altijd het is een ojaatje. Ik zou het niet weten.
0: Pas. Oké, pas. Wat is deze week de nieuwe SterrenNL paradeplaat?
1: Oh, ja, die heb ik wel gehoord al, maar ook pas. Ik weet het zo
0: pas.
1: Niet.
0: Gaan we naar de eerste gepaste vraag. Aanstaande woensdag gaat de astronomische herfst in. Maar wanneer is de meteorologische herfst ingegaan?
1: Wanneer was dat ook alweer?
0: Doe een gok.
1: Volgende week.
0: Nope. 1 september. We hebben een nieuwe nummer 1 in de SterrenNL Top 25. Boom. Noem één artiest van dit nummer.
1: Justin, nee, dat was vorige keer.
0: De tijd is om.
1: Ik heb geen idee.
0: Ruben, de tijd is om. De tijd is om. Maak het jezelf niet meer moeilijk.
1: Nee,
0: we gaan
1: nee.
0: tellen. Ik zie hier 1 goed.
2: Ja.
0: 2 goed.
2: Ja.
0: 3 goed.
2: Klopt.
0: Zie ik ook een 4e?
2: Zeker weten.
0: Je bent hangen over de sluit! Yeah! Het is je gewoon gelukt! Hey!
1: Dat is mooi.
0: Lekker hè? Nou, we gaan eens even door die vragen heen. Inderdaad, rood was een kleur. Uit waarom nou niet? 1 september begint de meteorologische herfst. Eén van die twee artiesten van Boom, ja, Samuel Welten of Russo.
1: Oh ja, ja.
0: En ja, dat land die zo hoog wordt gezongen, Mexico!
1: Oh ja, precies.
0: Ja, ja, oh ja. En de nieuwe SterrenNL paradeplaat is van de Bankzitters en Robert van Hemert. Rapido!
1: Ja, dat had ik ook moeten weten.
0: Dat is het. Maar goed, wat maakt het toch uit, jongen? Je hebt het gewoon! Yeah. Yeah. Gefeliciteerd!
1: Ja, dankjewel.
0: Zo. Nou, Ruben, we gaan op richting het 5 uur moment. Laat hem lekker staan, hè, op SterrenNL Radio. Ga niet bij ons weg!
1: Zeker weten, komt helemaal goed.
0: We gaan zo meteen nog even een 2 uurtjes doorknallen met een soort van apotheose van dit radioprogramma, het 5 uur moment. Heb jij een leuke plaat bijvoorbeeld die je wil horen?
1: Oeh, ja. Doe maar een nummer van de Bankzitters.
0: Nou, ik ga die noteren voor het volgende uur, ja?
1: Ja.
0: Ga eerst even meedoen met de kabouterdans. Ga staan, Ruben, dans lekker mee.
1: Ja, dan kan ik het in de terug.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, dankjewel daarvoor. Weet je wat ik denk? Wat zij daar in die gevangenis denken? Yeah, yeah. We gaan eens even naar Helene de Geest van de ANWB. Helene, waar staat het vast in Nederland?
3: Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag verloopt de spits heel druk, bij elkaar bijna 500 kilometer file. Vooral veel vertraging in de buurt van Nijmegen door de afsluiting van de A73. Maar ook bij Den Haag lange file op de A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging een half uur. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een uur vertraging. Dat zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum, ook bijna een uur vertraging. En ruim een uur sta je in de file op de N324 van Nijmegen naar Oss tussen Alverna en Graven. Nog een lange file in Brabant op de A59 om precies te zijn, van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Bij Waspik ook 40 minuten vertraging. Daar is iemand onwel geworden en de rechte rijstrook is daar dicht.
2: Dankjewel, Helene. En we spreken je over een uurtje weer. Er komt een appje binnen van Job.
4: Van Job,
2: ja, Putten. Die zegt, hey Perry, grote vriend, wil je Pul, Piet en David even bedanken voor hun harde werk vandaag. Nu lekker een pilsje of 10 en wat vis eten, de topstratenmakers. Groetjes, Jopia Putten. Prezen. We gaan een uur lang verzoekjes draaien. Laat me weten, wat wil je horen? Dat laat je weten in de
4: NPO Luister-app.
2: Thanks, Wout.

0: klinkt dit, hè? Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel op NPO Ster NL Radio. Aangevraagd door Loes. Ik zie nog... Wie nog meer? Mark zie ik? Een aantal mensen die deze willen horen. Ja. In ieder geval Kroegen in de Hemel van Martje Hoogkamer.
1: En Ria en Charlene.
0: Oh ja, voor Charlene en Ria ook nog. Daar moesten ze het ook nog voor draaien. En Kenzie die vroeg hem dus aan voor...
2: Voor de moeder,
0: voor
2: hè?
0: De moeder, voor ja. De moeder, ja. Ja, Kenzie is zo'n lievertje. Ja, die doet dat. Dankjewel voor jullie lieve verzoekjes. Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel is bij deze gedraaid. Wat moeten we gaan draaien? Laat me weten. De NPO Luisterapp is daarvoor beschikbaar. Er komen zo ontzettend veel reacties binnen. Speedy Gonzales hebben we natuurlijk al gedraaid.
2: Ja.
0: Ik zie dat we Jong en Dom nog moeten draaien. Kleine Dingen van Nielson. Zullen we die zo meteen eens even draaien? De Kleine Dingen van Nielson. Dat is lang geleden dat ik die plaat heb gehoord.
1: Ja, ik vind het goed, joh. Ja. Het zit erbij. Leuk.
0: Nou, dan doen we dat. Ik ga jou zo meteen eerst eventjes... En dat is een verzoekje ook van Klaas. Hij zou Klaas uit Volendam komen. Dat is echt een Volendamse naam ook, hè, Klaas?
1: Is dat zo?
0: Ja. Goed. Ja, heel veel mensen heten er Klaas, geloof ik.
1: Ik vind dat altijd... Jan.
0: Jan.
1: Denk ik. Ik denk altijd...
0: Ja, maar dat komt door Jan Smit. Dat is te makkelijk.
1: Ja, Jan Smit, de drie J's.
0: Maar hey, anyway,

0: kleine dingen op Ster NL Radio. Een uur lang draaien wij dus verzoekjes tot aan 6 uur. Dat neemt niet weg dat we naar 6 uur gewoon doorgaan met de gezelligheid. Maar dit uur heb jij het gewoon voor het zeggen. Jij bent gewoon de baas van Ster NL.
1: Dus zeg het ons.
0: Ja, dat voelt toch lekker, hè, Jarno?
2: Zeker, zeker, zeker.
0: Als jij voor een dag de baas mocht zijn van Ster NL, wat zou jij doen? Wat zou jij veranderen?
2: Nou, eigenlijk niks. Alleen maar betere platen draaien.
0: Nog betere platen. Iets van... Dit is de krachttoer voor de superboer. Die bijvoorbeeld, hè, Jarno?
2: Ja, ook zeker, zeker.
0: Ja, maar normaal gesproken vraag je die altijd aan bij ons.
2: Ja, eigenlijk wel. Tenminste, eigenlijk wel.
0: Ja, het is altijd een beetje een wedstrijdje tussen ons. En jij houdt meer van deurdonderen.
2: Nou ja, eigenlijk elke andere plaat.
0: Je vindt elke andere plaat leuk, behalve de krachttoer?
2: Nou, ik vind de krachttoer ook leuk, maar...
0: Maar de andere nog net iets leuker?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Mag je eerlijk over zijn, hè, Jarno? Ik kan wel wat hebben.
2: Ja, gelukkig maar.
0: Zeg, jij vraagt alleen geen normaal aan. Waarom niet? En wat is jouw reden van het verzoekje?
2: Nou ja, mijn moeder is vandaag 50 geworden.
0: Dat meen je niet. Hoe heet je moeder?
2: Jacqueline.
0: Is je lakje Jacqueline daar bij jou in de buurt?
2: Ja, die is wel in de buurt.
0: Nou, geef er eens even.
2: Moeders. Ik heb je even nodig.
0: Kom maar. Moeders.
3: Ja.
0: Yeah.
3: Hier. Ik
0: wil
3: het even
2: aan. Ja.
0: Ze wil niet. Hallo.
4: Hey, hallo.
0: Jacqueline, hallo. Wil je niet?
4: Hè? Huh?
0: Wil je niet?
4: Wil je niet?
0: Wil je niet op de radio? Ik hoor zo, nee.
4: Oh, nee.
0: Wel, nou, ik ga voor je zingen, Jacqueline.
5: Ja. Ja.

0: Leven hoog, zij leven hoog.
1: Ja.
0: Ze leven hoog, zij leven hoog.
1: Ja hoog.
0: Ja hoog.
1: Ja hoog.
0: Ja hoog. Zij leven hoog. Zij leven hoog. Babadabam.
1: Oké, dat was hem.
2: De kop van de kat is...
1: Ja, het is goed zo. Ja, het is goed zo. Jacqueline, 50 jaar, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Dat moet gevierd worden.
3: Ja, dat vind ik ook.
1: En jouw zoon heeft een plaat aangevraagd. Dat is Jan Smit met Boom Boom Bailando. Ben je het daarmee eens?
3: Jazeker.
1: Ja, nou, dan gaan we die voor je draaien, goed?
2: Volmondig.
3: Oh,
1: een fijne verjaardag, Jacqueline.
3: Ja, dankjewel.
1: Doei!

0: gaat hij. Daar gaat hij op zijn truc.
1: Hoppa. Met de vlam
0: gaat hij voorbij.
1: In de pijp. Scheur ik door de brenner vast.
0: Henk Wijngaard met de vlam in de pijp op Sterren RL. Gedraaid voor Tim en Kim. Dat klinkt als een topduo. Het valt me nu pas op.
2: Het klinkt gewoon als een soort Carlo en Irene, maar dan wel leuk. Nee, leuker. Oeh, leuker.
0: Tim en Kim.
2: Tim en Kim. Is toch een soort kinderduo?
0: Ja.
2: Toch, Tim en Kim gaan vandaag naar de boerderij.
0: Of een BZT-show van vroeger, weet je wel.
2: Ah, kijk, Kim, wat zijn dat? Dat zijn koeien, Tim.
0: Tim en Kim, stuur even een selfie van jullie in de NPO-luisteraar. Vind ik leuk. Die wilden deze horen, want ze stuurden... Hey Perry, mijn vriend en ik zijn onderweg terug naar huis van onze vakantie in Italië. Tim en Kim komen dus uit Italië. Klinkt nou al als een ontzettend goed boek wat ze moeten schrijven. Tim en Kim en de avonturen in Italië. Zou je met de vlam in de pijp willen draaien van Henk Wijngaard? Hopelijk knallen we zo door de files heen. Liefst van Tim en Kim. Nou, bij deze. Dennis, die stuurt... Mag ik even Donnie en Senna met Waar blijf je nou? Nou, dat kunnen we regelen. Geen enkel probleem. Eerst gaan we eens even iemand anders blij maken. En dat is Lindy. Lindy stuurde een kort appje.
3: Ja.
0: Dat is alleen maar de plaat die ze wilde.
3: Gewoon heel zakelijk.
0: Geen idee wat Lindy verder gaat doen dit weekend. Maar ze wil in ieder geval dit horen. Rutger van Barneveld, dit is Zwoele Zomernachten.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Tony NSNA. En waar blijf je nou op NPO ZNL Radio? We zitten binnen de verzoekjes. Dus als je iets wil horen, lieve mensen, dan kun je ervoor terecht in de NPO luisteren. Dat is heel makkelijk, simpel. Kost je, nou, wat is het? Een minuutje?
3: Nog niet eens.
2: En geen geld. Helemaal gratis. Ook al moeten we bezuinigen bij de NPO, hebben we ervoor gekozen om de berichtenservice gratis te houden.
4: Nou ja, goed, je betaalt belasting.
2: Dat is toch ook mooi. Oké. Douwen we nog niet zo de kop in, Wouter.
3: Hebben we die over?
2: Nee, precies. Goed, we hebben ze toch maar eventjes gebeld. Degene met de leuke namen, want ik kreeg een appje van ze binnen. Dames en heren, aan de telefoon hebben we Tim en Kim. Ja, lieve mensen, goedemiddag.
5: Hallo!
2: Nou, ik kreeg dus een appje van jullie. Bedankt voor het draaien. We hebben gruwelijk gelachen. We krijgen vaker opmerkingen over onze namen. Maar deze waren nieuw. Groetjes uit Duitsland. Ja, ik zie jullie dus echt, lieve mensen, als het nieuwe radioduo van Nederland.
5: Ja, wie weet. Ja,
2: Tim en Kim.
3: Tim en Kim. Ik zie ze als een soort Kim en Fien en Teun.
2: Gaan we niet ook over buurman en buurman en Bing en zo? Gaat daar ook niet over hebben?
3: Dip en Dan, Bas hier, Adriaan. Nou, goed.
2: Ja, dat er een nieuw televisieprogramma ontstaat. Dat is ver, heel ver hier vandaan. Leven ze in een klein huisje. Dames en heren, Tim en Kim. Ja, nou ja, goed, tot zover. Maar wat krijgen jullie vaker te horen dan?
5: Ja, gewoon als we dan onszelf voorstellen of dat mensen dan altijd... Oh, Tim en Kim, leuk.
2: Maar vind je het dan nog wel leuk?
5: Nou, ja, het is zo. Mijn broer die heet dus Jim. Dus ik dacht, dan ben ik daar straks van af. En toen leerde ik dus Tim kennen. En ja, daar zit ik de rest van mijn leven dus weer aan vast.
2: Oh, dit meen je niet. Dus soms is het zo, als jullie met z'n drietjes gaan uit eten, noemen ze eens op van links naar rechts.
5: Ja, dat zijn dus Tim en Kim.
2: Jim, Tim en Kim. De ene zal denken, jeetje per, dat je zo krom kan liggen over namen. Maar ik vind het gewoon humor. Ja, vind ik mooi. Nou, lieve mensen, heel erg leuk om jullie even te spreken. En ik hoop, houden we het wekelijks even in. Het radiorubriekje met Tim en Kim.
3: En bel ons als jullie het theater ingaan.
2: Ja, doe dat. Was al!
5: Nou, tot volgende week al, hè.

0: Bam Bam. Die werd aangevraagd door Bianca. Die zegt graag snorbelkers voor mijn zoontje Matthijs. Groetjes van Bianca. En ik kreeg nog een appje binnen van Nadia. Die stuurde mijn dochter Milou Vos. Wil graag liefde. Echte liefde is te koop horen van Samuel Welten. Alvast heel erg bedankt namens Milou. Nou Milou, met heel veel plezier gedraaid. Dus ze stuurt ook nog, jee, dankjewel namens Milou. Met een hartje terug. Nou, een groot hartje namens ons en René Leblanc.
1: Yeah.
0: Terug naar Milou. Of heb ik nu echt het hele moment kapot gemaakt?
1: Nee, niet per se kapot gemaakt.
0: Oké. Ja, we zijn een beetje melig. Het is vrijdag. Moet kunnen. Milou! Ja. Lief dat jij dit verzoekje hebt gedaan. En natuurlijk met heel veel plezier voor je gedraaid. Thomas, deze is voor jou. Hij wil een leuk nummertje horen van Drukwerk. Lijn 10 of zo.

0: met mijn collega onderweg naar huis. We willen graag Danny Ponsen. Danny is Donnie Ponsen horen met Drink Rode Wijn. Groetjes van Diana en Roy. Bij deze gedaan om jullie weekend eens even lekker in te luiden via NPO Sterren NL Radio. Ik zoek een lekkere uit... Hoe zeg je dat?
1: Hekkensluiter.
0: Een hekkensluiter van dit uur.
1: Van dit uur.
0: Een laatste verzoekje.
1: Een knaller.
0: Een beuker. Echt zo'n laatste waarvan je denkt, nou, om je vingers mee af te likken. Zo feestelijk.
1: Zo.
0: Nou, laat me even weten. Wat is het laatste verzoekje van dit uur? Dan kan jij degene zijn die die eer mag hebben vandaag. Die eer mag opstrijken. Draai ik ondertussen nog even twee andere. Jong en Dom van Tino Martin komt eraan. En ik heb er nog eentje. Dat is zanger Kafka die is aangevraagd. Door Jorrit bij deze. Zijn

0: Weekend Party.
1: Bijna 6 uur, het is etenstijd. Eet smakelijk als je zo meteen rond de tafel gaat. Jij gaat ook alvast lekker, Truus.
2: Ga ook lekker tafelen, ja.
1: Ja, ik blijf nog een uurtje hangen, hoor. Vind het zo gezellig hier.
2: Is goed.
1: Ja, vind ik leuk.
2: Is goed. Jij
1: nog
2: mag dat.
1: Tot 7 uur, Penny's Weekend Party. Goed, en ik heb toch eens een lekkere uitsmijter erbij gepakt. Ja. Ik kreeg een appje binnen van Michael. Die zegt als afsluiting bijna de gasolina om het weekend in te luiden. Hip hop. En Patrick Versluis, die zegt ook bijna de gasolina. Nou, welke draai je dan?
3: Bijna de gasolina.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel. Dan gaan we nog even naar de ANWB. Helene G. zit daar nog. Helene, hoe is het nu op de weg?
4: De meeste files worden nu korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 290 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Onder andere op de A50 van Arnhem naar Oss nog een lange file. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is de vertraging ruim 3 kwartier. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum, daar 3 kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de vertraging ruim 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn wel vrij. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Ter Heide en Waspik is de vertraging ook 1 uur.
3: Check. Dankjewel Helene en een hele fijne avond.

0: Jouw zit, maar vrijdagavond en ik hoor dit liedje. Zeker als je al in de kroeg zit of zo. Met een lekker biertje op. Of wijntje, of wat dan ook. Ah, dan zing je dit zo lekker mee, hè. Bloem en even aan mijn moeder vragen op Sterren NL Radio.
1: Perry Kroms.
0: Het is 6 uur geworden op de vrijdagavond. Inmiddels dus nou ronduit, breed uit het weekend gestart hier op Sterren NL. Afgelopen uur natuurlijk al, 5 uur moment. Officieel 5 uur moment. Lekker rammel op die bak. Nou, dat feestje, dat vind ik altijd leuk om dat vanaf dan helemaal door te zetten. Tot zeker 7 uur vanavond. Het grote feestje Perry's Weekend Party, waar jij deel van uitmaakt. Iedere week ben je uitgenodigd op dit feestje. Het is dat ik niet naar elke luisteraar een persoonlijke uitnodiging kan sturen, anders had ik dat nog gedaan. Weet je? Dat je zo'n uitnodigingskaart stuurt, dan kom je op mijn feestje. Niet alleen komende vrijdag, ook die vrijdag erop. Ook die vrijdag erop. Ik zou het zo doen, zo gek genoeg zijn. Maar goed, moet ik miljoenen kaarten gaan versturen, wordt ook een beetje gek.

een heel modern woord bij pakken. Het gaat een beetje om de vibe van de vrijdagavond, hè? De vibe van het weekend. En dit liedje, dat heeft zo'n vibe. Zo'n lekkere weekend-vibe, vind je ook niet? Everbros, Billy Dans, Embrace en Nooit Meer Voorbij. En daarvoor de nieuwe single van Jeroen van Zels. Ja, die man die ook alleen maar doordendert met alleen maar lekkere hits, hè? De een naar de ander, die komt bij hem vandaan. En deze man is daar bekend om alleen maar hits. Jan Smit, dit is er zo één. Leef nu het

kan natuurlijk, hè. Hij is ontzettend gelukkig met Melissa. Ook als je ze altijd ziet over bij optredens en zo. En die twee zijn onafscheidelijk van elkaar. Mooi om te zien. Ik hou van liefde in de lucht. Vincent, dat ben jij. Daarvoor Jan Smeert. En leef nu het kan. Iets wat insta meer duidelijk wordt, hè. Met al die rotzooien in de om ons heen. Dus kijk maar eens naar de wereld. Leef nu het kan. Praat met Jan. Vier de liefde. Wees een beetje lief voor elkaar om je heen. Nou goed, tot zover een beetje de filosofie die in mijn hoofd speelt. Als je zo'n plaat draait zoals Leef nu het kan. Nou, hoe gaan we leven vanavond, jongens? Wat staat bij jou op de planning? Leef nu het kan. Ga jij praten met Jan Alleman? Of ga je misschien lekker een biertje doen in de kroeg? Of blijf je lekker thuis? Ga je lekker relaxen of een beetje bijkomen van de drukke werkweek? Je kan het even delen met je vrienden van Sterren en El als je dat leuk vindt.

waar ik me hoort. Maar wel hier natuurlijk, bij je vrienden van Sterren NL. Deze jongen gaat naar huis. En voor de jongen die nog lang niet naar huis gaat, die was net zijn muzikale schoenen heeft aangetrokken. En doordendert met alleen maar hits. Zijn eerste diamanten ring ging lekker. Maar hij heeft nu ook alweer een knaller uit. Damien van Os, hij gaat ook ontzettend lekker. We hebben het over hits. Zal ik nog even een dikke hit draaien dan? Waarvan ik denk dat die echt ook een van de grotere hits van dit jaar gaat zijn. Denk ik wel hoor. Samuel Welten en Russo nu op NPO Stereo.

vrienden geappt. Of kennen ze? Om even te vragen of ze eventjes gezellig bij jou over de vloer gaan komen vanavond. Nou, ik zou het doen hoor. Ik zou er gewoon een feestje van maken. Omdat het weer weekend is. Waarom ook niet? Hey, trouwens een leuk feit hè? Over Jannes. En eigenlijk over de omgeving van Jannes. Want zijn zoon, Jan Wolters, is er nu officieel in de voetsporen gestapt van zijn vader. Hij heeft natuurlijk al een klein beetje aan het succes mogen ruiken. Mogen proeven hè? Gaat natuurlijk al jaren met zijn vader mee. Dus dat ziet hij dan een beetje op afstand. En het is alleen maar meer en meer gaan kriebelen bij Jan Wolters. De zoon van Jannes. En die heeft nu zijn allereerste single uitgebracht. Doet hij goed? Doet hij leuk? Ik vind dat er een goed stukje PR achter zit. En dan vraag ik me af, ja, is dat dan dezelfde PR die achter papa zit? Die ook een ontzettend goede PR heeft? Of heeft hij gewoon zijn hele eigen team om zich heen gebouwd? Hè? Dat zijn al van die vragen die ik graag zou willen stellen aan Jan Wolters, die net begint aan zijn muzikale carrière. Vrijdagavond, jongens, dan zit er maar één ding op. Ook af en toe een beetje een feestknaller draaien. Daar ben ik wel altijd voor in, hè. Hou ik van. Wat dacht je van de partyfreaks en schorre chef. Oh, backbrekers, hè. Ik moet zuipen, gaan we zo meteen draaien. Nou, Dave Dekker, die leeft van papa's geld. Nu op sterren.

Ja, dat dacht ik, hè. Lekker dit. Party Freaks en Schorre Chef en Ik Moet Zuipen op NPO Ster NL Radio. En voor de jongere luisteraars, maar even de oortjes dichtgeknoopt. Het is 18-plus content, Ik Moet Zuipen. Voor Dave Dekker en Papa's Geld. Dit is jouw feestje op de vrijdagavond. Paddy's Weekend Party op Ster NL met Frans Bauer. Rondel Stress.

Lekker zeg, de samenwerking tussen Monique Smit en Kido van der Graaf op Sterren NL. Ex-paradeplaat, beter af alleen. Ja, ik durf het niet meer te zeggen wie er nog een duet met elkaar gaat opnemen. Want de ene na de andere verrassing komt naar boven. Deze dus ook, had ik niet aanzien komen, zoveel niet. Maar ja, misschien wel leuk om er een keer een polletje over te openen in de NPO Luisterapp. Met wie zou jij nog wel eens een duet zien? Wie met wie, hè? Zet eens twee artiesten naast elkaar. Misschien een enorme grote verrassing. Of jij denkt, als die twee naast elkaar staan, dan wordt het echt een rammer van een hit. Ja, ik bedoel, ik zeg maar wat. Frans Bauer het klinkt misschien gek wat ik nu ga zeggen. Frans Bauer met Jannes of zo. Dat is nog nooit gebeurd. Twee enorme grootheden als het gaat om de volks- en Nederlandstalige muziek. Ja, zet die maar eens naast elkaar. Wat gebeurt er dan? Nou, misschien gaat dat wel nooit gebeuren. Misschien wel. Ik laat het maar verrassen. Waar ik ook door werd verrast was Yves Berensen. Niet zozeer om zijn deelname aan de Beste Zangers. Die zag ik wel aankomen. Maar wel om de plaat die hij daar heeft gezongen. Verlangen. Die draai je weer op Sterren NL Radio. Die ga je dus zo meteen.

0: party.
1: Het is bijna 7 uur. Lekker de auto richting huis sturen. Even, nou wat zal het zijn, een patatje of zo vanavond. Niet te gek, niet te moeilijk doen. Als je thuis komt, dan is het toch wat mij betreft al gauw rond een uur of 7:30. Nou, gauw die frituurpanaan even wat erin gooien. En dan een rustig avondje beleven. Ik wens jou een fijne vrijdagavond. Morgen om 12 uur ben ik er weer. Voor een gloednieuwe versie van Paddy's Weekend Party. Fijne vrijdagavond.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
3: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
2: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, Ja 21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
3: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in gevangenis niet goed werkt.
2: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek. NPO.
4: Hey maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13 flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
3: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
2: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer. Vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting.